0: Ik ga jou wat zeggen en ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, Vroge, luister goed. Het licht was al lang rood en je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

Radio A en Hunze. 12 hunnebedden, één geluid.

0: het geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van de serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische leden van de VN-missie in het land. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en een militie rond oud-vicepresident Machar. Er was een broos vredesakkoord, maar er zijn nieuwe gevechten ontstaan sinds Machar in december werd opgepakt. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

direct in contact met de studio van Radio AN Hunze? Dat kan op drie manieren. Ga naar www.radioanhunze.nl en klik op de button van de chatbox. Mobiel appen kan ook. Naar nummer 06-533-747-99. Of natuurlijk gewoon even bellen. 0592 70 30 30.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het

het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang.

0: En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
1: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
2: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd. Hij moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
1: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
9: Radio AN Hunze. La.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de drie beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
2: Er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
1: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaart

Het verkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren twee schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat, en dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het

0: hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien.
1: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
6: Radio AN Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
2: Toen sloegen de vlammen over het dak. Intussen is het hele pand verlenigen. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar zijn we nog mee bezig.
1: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Het plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op hun inspraakavond hun verhaal kwijt.
3: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
4: Geef ons alstublieft ons dorp terug.
1: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteravond per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg 's middags een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is onduidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met de NS-medewerker

0: en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
6: Radio A. en Hunze.
5: Dit is Radio A. en Hunze.
7: Radio A. en Hunze.
5: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
8: NOS Journaal.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
13: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
12: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
14: Radio Drenthe.
15: Koffie en Keuvel.
14: Met Jeffrey Verdel.

0: 10 over 9 met Peter Schaap. Adem, mijn adem.
1: Koffie en Keuvel.
0: Ja, goedemorgen. 25 augustus. De radio aan op Radio Drenthe. En wat belooft het een mooie dag te worden. Zeker als je naar buiten kijkt. Zon en 25 graden vandaag. En het komende uur hoor je alleen maar fijne nederpopplaatjes in dit speciaal ingerichte uurtje daarvoor. En ik begon dus met Peter Schaap, Adem Mijn Adem. De grootste hit misschien wel van de Groningse zanger. Single behaalde plekje 18 in de top 40. En werd in 1998 trouwens ook nog gecoverd door, ja, wie kent ze niet? Mama Jasje, jawel.
2: Adem Mijn Adem.
0: Dit uur hoor je ook een artiest die ook werd gecoverd door Mama Jasje. Je gaat namelijk een nummer horen van Hans de Boy. Nou, zometeen eerst maar eens even een plaat over Jannie, want zo heet de dame die wordt bezongen door Sandy Coast na een van de platen van het duettenalbum van René Verhoeven. Op het album doet hij duetten met allemaal artiesten waar hij ooit nog eens mee samen wilde werken. En hij brengt het uit speciaal ter ere van zijn 65ste verjaardag dit jaar. En een van die artiesten is dus Waylon. Samen maakten ze Hoe de Liefde Gaat. Dit is René Vroger.

0: moet zeggen, The Eyes of Jenny klinkt ook wel beter dan The Eyes of Jenny. Toch? Anders had je er een nationale hit van moeten maken, Sandy Coast. Die de oom van Jenny had gekund. Maar ja, als je internationaal succes kunt maken met deze plaat, dan moet je dat natuurlijk zeker doen.
1: De Drentse Doezend.
2: Geur en deur Drenthe.
3: Het beste van de Drentse Doezend.
0: En zo geschiedde voor Sandy Coast een comeback single uit 1981. En tevens dus ook internationaal succes voor Sandy Coast. Die

vooral in de jaren 60 en begin jaren 70 succesvol waren. Daarvoor ook nog René Vroeger en Waylon, Hoe de Liefde Gaat. Misschien wel een plaat die dit jaar terecht gaat komen in de Drentse Duizend. Wie zal het zeggen, hè? Want het album van René Vroeger komt volgens mij later dit jaar nog uit, dacht ik. Maar dat doe ik even uit mijn hoofd. Wat ik niet uit mijn hoofd ga doen, is het volgende. We blikken deze hele week weer terug op de Drentse Duizend. En dat doen we vandaag met een speciaal thema. We pakken 5 jaar Drentse Duizend erbij. Ter ere van de laatste uitzending, zeg ik maar even, van de beste van 5 jaar Drentse Duizend. Aankomende zaterdag hier op deze zender. Dan ben ik er graag weer voor je, tussen 12 en 2. Met heel veel fijne platen dus uit die Drentse Duizend. En om dat wat kracht bij te zitten. En omdat er een nieuw album van Tangerine is uitgebracht met de naam Family Tradition, blikken we deze hele week terug op platen uit die Drentse Duizend met een muzikale familieband. Volgt u het nog? Voor mij is het allemaal heel duidelijk. Gisteren begon ik dus ook met Tangerine, een plaat van hun. En vandaag is de eer aan twee andere broers, namelijk de broers Ro. Zij werden bekend bij het Drentse publiek, althans in ieder geval bij mij, toen zij meededen bij de eerste editie van Songfestival Drenthe Pop in het Plat. En ze wonnen hem. En dat geef je altijd natuurlijk wel een beetje naam en faam, hè? Met dit plaatje, een nummer over een gezinsvakantie op de Schelling in de Olde Jetta van Paro. Het zijn Jaap en Alfred Ro. Oftewel, de broers Ro met hun winnende single Olde Jetta op Radio Drenthe.

0: 1974, Wally Tex, Miss Wonderful. Daarvoor ook de broers Ro en Olde Jetta. Ik weet niet, heb je al toevallig naar buiten gekeken? Misschien heb je net gemist wat ik zei. Belooft een mooie dag te worden. 25 graden, zon. Oftewel, een hele prachtig mooie blauwe dag.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
2: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies.
3: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
4: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloon.
5: Het is bijna 9:30. Je krijgt van mij de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De toeristenbelasting in Midden-Drenthe moet mogelijk met 25 cent per nacht omhoog. Het gemeentebestuur wilde mij daarmee een deel van een begrotingstekort van 4,1 miljoen euro opvangen. De toeristische sector is tegen de verhoging. Ondernemers vrezen dat Drenthe daardoor minder aantrekkelijk wordt voor toeristen, terwijl het aantal bezoekers dit jaar al met 9% is gedaald. De gemeenteraad moet nog over het voorstel besluiten. De expohal bij het TT-circuit in Assen wordt weer een echte evenementenlocatie. Twee Drentse ondernemers organiseren er de komende 10 jaar onder meer een paardenspektakel, een motocross-evenement en een trekkerslap. En sporttennisser Max Houkes uit Sleen staat als eerste reserve voor het kwalificatietoernooi van de US Open. Of hij daadwerkelijk mee mag doen aan de US Open kwalificatie wordt de komende dagen nog duidelijk. Nou, tot zover voor nu. Dit en veel meer lees je ook op onze website rtvdrenthe.nl en in de app. En het weer, dat krijg je deze ochtend van Hans Nienhuis.
6: De zon is vandaag de hele dag aanwezig en het wordt zomers warm. Vanmiddag ruim 25 graden. Daarbij waait een zwakke tot later matige oostenwind. Vandaag is de luchtvochtigheid nog laag, zodat het ook niet broeierig aanvoelt.
5: Zo is het. En Roan Herzen is onderweg.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
12: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
12: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
13: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
16: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.

Charlie Dodds en Love Me Just A Little Bit More. Daarvoor Robin Herzen en Bestel Maar. Dat is een single die in 1989 uitkwam. Vooral eerst bedoeld als een lokaal carnavalsnummer. En een nieuwe versie uit 1991. Die was een beetje op het landelijk publiek gericht. Geproduceerd door Boudewijn de Groot. En de refreinen expres een beetje eenvoudiger gemaakt. Zodat mensen die het dialect niet helemaal spraken ze ook gewoon konden verstaan. Het leverde de band een optreden op Pinkpop op. Een jaar later stonden ze als eerste Nederlandse band ooit op het hoofdpodium van Roskilde. En dat allemaal geïnspireerd op een melodie. Die van Anselma, dat is een hit van Los Lobos uit 1981. Luistert u even mee hoor. Daar komt ie.

eten goed gejat dan slecht bedacht. Dat dachten Los Lobos zelf trouwens ook. Want zij stalen dan op hun beurt de melodie ook weer van La Anselma van Luis Perez Meza. Nou, dat klinkt dus ongeveer hetzelfde. Wil je dat ook graag nog even horen? Mag gewoon hoor, dat doen we gewoon. Kijk. Heeft u het verstaan? Ik niet. Laten we maar weer teruggaan naar Nederland. Misschien is het daar wel weer tijd voor.

0: Ik had het eerder al over Hans de Boy. Een nummer ooit gecoverd dus door Mama Jasje. Net als die van Peter Schaap, Adem en Abem. Deze ook, Hans de Boy. En Thuis Ben op Radio Drenthe. We gaan de schatkist erbij pakken.
1: De schatkist van Nederland.
0: Ja, ik heb van de week, voordat ik hier begon, dus eigenlijk maandagochtend vroeg, heb ik alle munten eruit gehaald als een echte piraat. En heb ik de schatkist weer gevuld met platen van niemand minder dan Bouke. Nou, er zijn ook heel wat munten waard tegenwoordig hoor. Zeker als je kijkt naar Amerika. Want het gaat goed met Bouke. Zijn

0: show in Las Vegas is uitverkocht. En vorige week werd bekend dat er een extra show wordt toegevoegd in die iconische zaal waar zijn idool Elvis meer dan 600 optredens deed. En daarom deze hele week Bauke in de schatkist van Nederland. Nou, en dan kun je natuurlijk allemaal van die Elvis-koffers pakken. Maar dat doen we vandaag eens even niet. We pakken echt iets heel anders. Een echte niet-Elvis-plaat, kun je wel zeggen. Misschien wel een beetje, weet je wel, je hebt Opposites Attract. Nou, dit is daar de XXL-variant van. Dit is eigen werk. Het komt van het album In Mijn Hart Ben Jij Bij Mij. Een Grieks getint nummer. Dat ga je nu meteen horen. Daar komt-ie. Jazeker. Compleet met bouzoukis in de tekst ook. En je komt direct helemaal in die Griekse weken-vibes, hè? Haal even de Mythos op. Lekker, heerlijk. Het is werk van Bauke, je gelooft het bijna niet. En zijn plaats Dans de hele nacht met mij.
1: Wil met je

René Karst. En had je voor de sfeer, daarvoor ook nog dat Grieks getinte nummer van Bauke. Dans je de hele nacht met mij. Houd die radio aan, want zometeen na 10 uur maak je kans op kaarten voor het Crossroads Blues Festival. Die geven de hele week weg hier op Radio Drenthe. En zometeen weer een nieuwe kans op 2 kaarten dus voor dat festival. Eerst maar eens even een plaat over een Schotse zeeman die waarschuwt dat de trollen ooit wraak gaan nemen op de mensheid. Ja, dat je het maar even weet. De clip werd ook in Schotland opgenomen met medewerking van een plaatselijke doedelzakband. Het zit er allemaal in deze plaat van BZN. Dit is Rocking the Trolls op Radio Drenthe.

0: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
5: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er vaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog twee vrachtschepen door. Maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is veel meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen dus omhoog. Een akkoord over een einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op schip.
8: Radio A en Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
8: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er vaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog twee vrachtschepen door. Maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is veel meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen dus omhoog. Een akkoord over een einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werkkort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. En vandaag is er nog twee keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Natuurgebied de Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen die liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. De regen van de afgelopen tijd die heeft niet geholpen. En door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. En 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar twee vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hoe dat kon gebeuren is nog altijd een raadsel. Reizigers die hem zagen zitten trokken aan de bel. NS-medewerkers hebben de peuter vervolgens teruggebracht. Het weer dan nog. Zonnig vandaag, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig

0: amberalert.eu/doneer.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.
1: Dit is Radio A. en Hunze.
3: Radio A. en Hunze.
1: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: Radio Drenthe met de Bee Gees, die met deze You Win Again een hit scoorde in oktober 87. Ze kwamen op nummer 1 in de Britse hitlijst voor het eerst in ruim 8 jaar. Maar met deze nummer 1 werden ze ook de eerste groep met een Britse nummer 1 hit in 3 verschillende decennia. De jaren 60, 70 en 80 dus.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
2: Hoe zit je in de blues?
3: Niet heel goed als ik heel eerlijk moet zijn, nee.
2: Nee.
3: Jij wel?
2: Nee.
0: Nou ja, nee, maar op een of andere manier associeer ik blues ook altijd een beetje met country. En dat is volgens mij een beetje vroeg in de kerk.
3: Volgens mij, ja. Nou,
0: even raakvlakken, maar...
3: Dat weet ik wel zeker. Ja, nee, dat is een totaal andere wereld is dat dan weer.
0: Ja, heel anders.
3: Zit je een beetje in de country-periode nu dan?
0: Nee, ook niet echt. Ook maar niet. Ik merk wel dat het echt super populair wordt. En heel veel hits tegenwoordig hebben ook...

0: Een beetje die country inslag.
1: Absoluut.
0: Dus ik bedoel, laatst stond, hoe heet hij, Luke Combs, ja, in de arena, helemaal uitverkocht. Dus ja, gaat goed. Gaat goed.
1: Heel goed. Country.
0: En misschien leeft de blues ook wel weer op. En misschien zijn het dus artiesten zoals Erwin Java, Erwin Nijhoff, of Rudy Foster en Jeffrey Halford en The Healers, die later ook wel weer een klein beetje extra bekendheid verwerven. Voor nu staan ze 26 september in ieder geval in de Nieuwe Kolk in Assen tijdens het Crossroads Blues Festival. En wij geven de hele week kaarten daarvoor weg. Twee stuks, dus je kan ook nog iemand meenemen als je wint. Of dat je misschien iemand anders heen stuurt als een soort verjaardagscadeautje of zo.
1: Hè? Ook leuk. Leuk. Ja, ja, leuk idee. Leuk.
0: Ja. Ja, gisteren sprak ik een dame, die gaf ze weg aan haar man. Die was helemaal gek van de blues. Ah. En die ging met zijn broer dan heen. Dus leuke dingen. Je moet er wel iets voor doen. We hebben wat zomerliedjes even in de wasmachine gegooid. En Wim ook bij die wasmachine ingegooid. En dus komen ze geblend en samen eruit. Kortom, vertaalde zomerliedjes ingesproken door Wim zijn prachtige bluesstem. En dit is de opgave van vandaag. En ik wil graag van je weten, titel en artiest.
2: Vrije rij op het strand. Kom op, beweeg je lief. Ik wil graag vrijerij op het strand.
0: Oh, la la. Gisteren had ik ook zo'n lekkere, zwoele... Oh yeah.
1: Ja, ze zoeken ze wel uit bij jou, heb ik al wat door.
0: Nou, nog één keertje tussendoor.
2: Vrijerij op het strand. Kom op, beweeg je lief. Ik wil graag vrijerij op het strand.
0: Nou, ook wel eens. Weet jij het? Titel en artiest. Dan bel of app je even 0592 33 11 88. En dan maak je dus kans op die kaarten voor Crossroads.

0: Ik krijg wat berichtjes krijgen we binnen.
1: Ik zit met je mee te kijken en moeilijk, die zijn zorgwekkend.
0: Ja. Mensen vinden het moeilijk. Ja. Er komen ook wel wat antwoorden binnen. Maar voor de mensen die het moeilijk vinden, gaan we toch even een kleine hint geven.
1: Dan ben ik benieuwd waar je mee gaat komen.
0: Ja. Nou, misschien ga ik hem ook wel een beetje weggeven hierdoor. Hoor.
1: Oh.
0: Dus de opgave laat ik je nog even een keertje horen. En dan ga ik hem even vertellen hoe je het ook zou kunnen zien.
1: Hmm.
0: Ja? En ik zeg er alvast bij dat volgens mij is dit een Nederlandse artiest, hè?
1: Dat zou maar zo kunnen.
0: Ja, oké. Okay. En als je suiker en zo in de koffie hebt, dan gebruik je deze artiest ook.
1: Oh, dat inderdaad.
0: Om een beetje te roeren en zo. Oké, de opgave.
2: Vrije rij op het strand. Kom op, beweeg je lief. Ik wil graag vrije rij op het strand.
0: Ja, en weet je wat het is? Wim is natuurlijk gewoon best wel een hele nette jonge heer, hè?
1: Normaal gesproken wel.
0: Oh, ja?
1: Jazeker.
0: Dus die noemt dit vrije rij op het strand.
1: Ja, maar hoe zou jij dat willen noemen?
0: De jeugd onder ons zou zeggen, ik wil gewoon seks op het strand.
1: Jij, Jeffrey.
0: Toch?
1: Ja, absoluut, geen woord aan gelogen.
0: Nou, twee dikke hints meegegeven. Als je het nou nog niet weet. Titel en artiest, wie zoeken we? Wat is er vertaald? 0592-33-11-88. Vrije rij op strand met een part-time lover.

0: Bad Bad Leroy Brown en daarvoor ook nog Steve Wonder en The Part-Time Lover.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Welke, ik heb een probleem.
2: Oh, vertel.
0: Ja, ik heb af en toe heb ik van die momenten, word ook een dagje ouder natuurlijk, dat ik een beetje last heb van korttermijngeheugen. Als ik dan het zeg maar niet opschrijf, dan ben ik het helemaal kwijt. Ja. Dus ik doe even een gok. Was het nou Nick die ik aan de telefoon heb? Of heb ik dat echt compleet verkeerd onthouden?
2: Allee, dat heb je compleet. Nee, dat is verkeerd. Ik ga je uit je lijden verlossen. Ik dacht, laat je even spartelen. Nou. Nee, het is Michel.
0: Michel.
2: Ja, joh.
0: Michel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, sorry hoor. Ik heb het helemaal verkeerd onthouden.
3: Ja, hè?
0: Ja, nee. Michel is het, hè?
3: Ja, ik kon er ook niet op komen, dus ja.
0: Op je eigen naam niet?
3: Ja, mijn eigen naam wel, maar.
0: Nou, daarom. Hé, wat brengt jouw dag vandaag?
3: Ja, gewoon aan het werk.
0: Aan het werk, wat doe je?
3: Ja, chauffeur.
0: Chauffeur, op de wagen of op een bus?
3: Ja, op de wagen. Nee, op de wagen.
0: Hé, en wat rij je dan? Want ik hoor wel eens verschillende verhalen over... je kunt natuurlijk van alles en nog wat rijden. En de een heeft ook zo zijn voorkeuren. Wat, in welke categorie zit jij?
3: Straatstenen, betonplaten, bouwmateriaal.
0: Voor de bouw?
3: Voor de bouw,
0: kerel, maar dan heb jij het hartstikke druk.
3: Ja, zeker.
0: wat staat er vandaag op de rol?
3: Ja, Amsterdam.
0: Kerel.
3: Overal één.
0: Oh, ver weg, joh.
2: Word je er blij van, Michel? Amsterdam, die kant op?
3: Ja, maar mij niet zo.
2: Nee?
0: Nee. Okay. Stilstaan is ook werken, hè? Zo is het ook. En je hebt lekker... Je hebt ook Radio Drenthe aan, dus dat scheelt.
3: Radio Drenthe aan, dus kan mooi.
0: Met een ingewikkelde opgave. Ik laat hem je nog voor de zekerheid een keertje horen. Maar volgens mij heb jij niet zoveel twijfel. Maar dan komt hij nog een keer.
4: Vrije rij op het strand. Kom op, beweeg je lief. Ik wil graag vrije rij op het strand.
0: Nou, wat dacht je ervan? Welke titel en artiest hebben we het nou eigenlijk over?
3: Sex on the Beach van Teaspoon.
0: Sex on the Beach van Teaspoon. Ja. Dat is helemaal...

0: Ik voor elkaar, inderdaad. Wist je hem in één keer of had je de hints nodig?
1: Ja, ik had wel hints nodig.
0: Ja, hè, ja, het was een ingewikkelde opgave, ja. Inderdaad. Als je, dat komt natuurlijk ook, je bent ten eerste natuurlijk al afgeleid door die stem van Wim. Hè, dan, en dan heeft hij het ook nog over vrije rij op het strand. Ja, dan zit je met je hoofd natuurlijk direct ergens anders.
1: Ja.
0: Ja, aan dit lachje hoor je dat hij is, ja. Wat ik bedoel, hè?
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Goed, twee kaarten voor Crossroads Blues Festival gaan naar je toe komen. Ik wens jou heel erg veel plezier en werk ze nog vandaag.
1: Mooi, bedankt, jullie ook.
0: En doe ze de groetjes in Amsterdam vanuit deze, dit verre weg Drenthe. En zeker. Geniet van Teaspoon, blijf nog even hangen. Zorgen we even dat die kaarten naar je toe komen.
1: Goed zo.
0: Oké, okay, hoi.

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
0: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
4: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
5: 1 over half 11. Tijd voor de man die bovenop het nieuws zit. Wilco Schepen. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. De toeristenbelasting in Midden-Drenthe moet mogelijk met 25 cent per nacht omhoog. Het gemeentebestuur wil daarmee een deel van een begrotingstekort van 4,1 miljoen euro opvangen. De toeristische sector is tegen de verhoging. Ondernemers die vrezen dat Midden-Drenthe daardoor minder aantrekkelijk wordt voor toeristen, terwijl het aantal bezoekers dit jaar al met 9% is gedaald. De gemeenteraad die moet nog over het voorstel besluiten. Het evenement Steve Kieken met bekende levende standbeelden verhuist van Westerbork naar Orvelte. De organisatie die komt in handen van Valentijn van der Kuil. Hij vertelde dat het evenement in de basis hetzelfde blijft.
7: Elke organisator die zal in de praktische uitvoering links en rechts wel wat dingen anders doen. Maar ik denk dat er gewoon door Albertje en door de stichting in de afgelopen jaren iets heel moois is neergezet. En dat is gewoon een cadeautje dat je daarop mag voortborduren.
6: En daarmee krijgt het evenement een vervolg nadat de stichting Magisch Volksvermaak Drenthe eerder had besloten te stoppen. De stichting die liep tegen stijgende kosten, teruglopende subsidies en sponsorgelden aan. En voor het bestuur is de doorstart daarom een opluchting. Een aanhanger is vannacht in brand gevlogen op een oprit aan een woning aan de Kruishakkers in Bijlen. Het vuur sloeg over naar een auto die ook op de oprit stond. De brandweer die was snel aanwezig.

0: en dat bewoners wakker werden en hulp inschakelden. Inmiddels is het vuur gedoofd. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. En tennisser Max Houkes uit Sleen die is hals over kop naar New York gevlogen. Want de 26-jarige Drent die staat als eerste reserve voor het kwalificatietoernooi van de US Open. Houkes die maakte dit jaar ook al zijn debuut op Roland Garros en kwam ook in actie tijdens de kwalificatie voor Wimbledon. Of hij daadwerkelijk mag meedoen aan de US Open kwalificatie, dat wordt de komende dagen duidelijk. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
1: Zo is het, was weer een ace die je sloeg, hoor, hier. Gewoon alles
0: ja,
1: in één keer.
0: Ja, lekker, hè. In één keer raken. Pa, bam.
1: Zeker. Even een blik werpen op het weer met Hans Nienhuis.
2: De zon is vandaag de hele dag aanwezig en het wordt zomers warm. Vanmiddag ruim 25 graden. Daarbij waait een zwakke tot later matige oostenwind. Vandaag is de luchtvochtigheid nog laag, zodat het ook niet broeierig aanvoelt.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
11: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
12: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
13: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
12: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
13: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.

0: King of Pop, Michael Jackson en Don't Stop Till You Get Enough. En over dingen gesproken waar je geen genoeg van kan krijgen.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Aldert, wat heb je er weer fantastisch mooi weer bij. Ik snap wel dat je lekker aan buiten spelen bent vandaag.
3: Ja, ik ben jaloers, hè. Ik snap dat waar. Ik kan me alles meer voorstellen. Ja, want ja, met stukken dagen dan wil iedereen wel graag buiten spelen. Nou, ik mag vandaag buiten spelen. En Suzanne hiernaast mee mag dat ook. Terwijl ze dat normaal waarschijnlijk ook niet doet. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Suzanne Rust zit hierbij in Frederiksoord. Bij de voormalige tramhalte. Suzanne, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Conservator van het Drents Museum.
4: Klopt.
3: Dat klinkt als een binnenbaan.
4: Ja, maar ik mag toch ook wel soms een beetje naar buiten en Drenthe in. Dus
3: toch,
4: dat is wel heel erg leuk. Ja.
3: Zoals hier in Frederiksoord.
4: Klopt. Ja.
3: We zijn een conservator van het Drents Museum in Frederiksoord. Leg eens in.
4: Nou, we hebben een hele mooie samenwerking met allerlei musea in Drenthe. En natuurorganisaties ook. En ook met Museum de Proefkolonie. Dus wij staan hier bij de Tramloods. Die Museum de Proefkolonie nou, als museumlocatie heeft. En voor het project Ontdek Drenthe hebben we hier een hele bijzondere beleving gemaakt. Ja. Die bezoekers nou ja, kunnen ondervinden.
3: Ja, daar komen we zo in op. Want die loods, het is een langgerekt gebouw. Dat ziet aan de deur gewoon de weg richting Wilhelminaoord. En ik kan me voorstellen dat menig fietser, vooral fietser hier, want er komt heel veel fietsers langs, denkt, wat zou dat voor een gebouw wezen?
4: Ja, nee, dat klopt. Je moet echt even goed kijken wat het nou precies is. Maar het gebouw staat hier al sinds 1920. Tramloods van origine. En de tram heeft hier tussen 1913 en 1963 gereden, rondom Frederiksoord. Van Steenwijk naar Oosterwolde. En dat was voor de kolonie was dat echt een stap vooruit. Want ze hadden in één keer een verbinding met de steden. Dus de kolonisten die hier in Frederiksoord, maar ook in Wilhelminaoord zaten, die konden soms met een speciale pas mochten ze het dorp verlaten. Yeah. Maar er kwam ook eten binnen of er ging juist eten uit het dorp. Yeah. Dus een hele belangrijke vervoerslijn.
3: Ja. Ja, en ook een mooie geschiedenis natuurlijk. En dit is natuurlijk ook een van de weinige gebouwen die juist mooi bewaard bleef. In Drenthe, wat tramhaltes betreft?
4: Ja, nee, dat klopt. Het is een van de weinigen inderdaad. En Museum de Proefkolonie heeft gedacht, we kunnen hier een hele mooie expositielocatie maken. Ja. Om dit verhaal te vertellen.
3: Ja, want de historie van Drenthe lag vol tramrails nog niet zo lang geleden eigenlijk. Hè?
4: Nee, dat klopt. Nou ja, als je kijkt hier tot 1963, maar op andere plekken soms iets langer. Ja. Is wel heel bijzonder dat deze nog wel zichtbaar is.
3: Jullie hebben door een project bedacht, Ontdek Drenthe.
4: Ja, klopt.
3: Ja, dat lukt natuurlijk al een poosje. Hoe gaat dat trouwens? Heb je er enige inzicht in?
4: Ja, we kunnen dat bijhouden. Voor Ontdek Drenthe hebben we 20 locaties die we eigenlijk aan de bezoeker laten zien. Ga eens op pad en kijk wat Drenthe voor een bijzondere plekken te bieden heeft. Waar bijvoorbeeld een archeologische vondst is gedaan. Een historisch verhaal is gebeurd, zoals hier. Of een schilder is geweest.

0: in Drenthe. Mm-hmm. En al deze 20 plekken hebben we in samenwerking met andere musea in Drenthe, nou, hebben we belevingen. We noemen dat augmented reality belevingen.
1: Augmented reality.
0: Ja, ja, dus op je telefoon nou, gebeurt dan het verhaal en leer je iets over die plek.
1: Die ben je wel bij nodig, je telefoon.
0: Ja, je moet wel inderdaad, je hoeft niks te downloaden. Je opent een QR-code en dan ontvouwt zich een spel, een beleving. Mm-hmm. Met name voor families met kinderen, maar eigenlijk voor iedereen ontzettend interessant.
1: Ja.
0: En je leert iets over de geschiedenis van de plek. En je kan tegelijkertijd ook iets doen. En dat is op deze plek, is dat ook hier.
1: Dit is net klaar, hè?
0: Klopt.
1: Ja, dus is een wandeling? Of moet het met de auto doen of met de fiets?
0: Nou ja, je moet hier, kijk, je kan hier op de fiets komen of met de auto komen, wandelend komen. Het zit vlakbij Museum de Proefkolonie zelf. Mm-hmm. En als je hier bent, dan open je de QR-code.
1: Maar het is geen route?
0: Nee, het is geen route. Je kan wel in heel Drenthe, die 20 plekken die staan op onze website. Dus die kun je allemaal bezoeken. Maar de afstand is soms best wel groot tussen die plekken. Dus dan is de fiets of de auto is wel handig.
1: Yeah.
0: Maar er is geen route verder hieromheen.
1: Nee, okay.
0: Maar het mooie is wel dat als je hier die beleving van Ondrenk Drenthe hebt gespeeld, dat je daarna het museum in kan lopen om meer te leren over de plek. Dus ja. het helpt elkaar om het verhaal te vertellen.
1: Ik maak gewoon van Drenthe één groot museum, hè? Het Drents Museum.
0: Nou ja, een beetje wel. maar het leuke is dat we dat met z'n allen doen.
1: Ja.
0: En niet alleen met Museum de Proefkolonie, maar ook met een Hunebed Centrum, met een Nationaal Gevangenismuseum, met het Stedelijk Museum in Meppel,
1: ja.
0: Het Stedelijk Museum in Koevoorde, maar ook natuurorganisaties sluiten zich aan. Zoals het Drentse Landschap, Staatsbosbeheer. En zo maken we inderdaad Drenthe eigenlijk helemaal open voor bezoekers om al die plekken te ontdekken.
1: Ik heb hem net in Bukken testen. We staan hier nou bij het bord. Wat deed de tram in de koloniën van weldadigheid? Nou goed, dan krijg je het hele verhaal. Je moet hier met perron oplopen daar. En die daar de QR-code en die maar scant, dan wist zich de rest vanzelf eigenlijk.
0: Klopt, klopt. En dan, dat is heel leuk, want je ziet de tram aankomen. Op je telefoon zie je de tram aankomen.
1: Ja.
0: En die heeft dan iets bij zich. En jij bent eigenlijk tramagent. Dus jij mag zeggen, waar gaan die goederen heen? En dat kunnen aardappels zijn. Dat kan steenkool zijn. Maar er kunnen ook mensen in de tram zitten.
1: Ja.
0: Dus je bent eigenlijk voor een dagje ben je
1: prachtig tramagent. Prachtig voor kinderen, liet
0: mij. Is heel erg leuk. En je leert meteen wat over de geschiedenis van deze plek.
1: Ja. En zo ben er al 20 van die dat soort plekken, heb ik je zeggen.
0: Ja, klopt, klopt. En hier is het dan, gaat het over geschiedenis, maar we kunnen ook archeologie, dat je echt op zoek moet gaan naar vondsten. Digitaal natuurlijk, want je mag niet graven in de grond.
1: Nee.
0: Maar dat doe je dan met je telefoon.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar je kan ook naar de plek waar Van Gogh geschilderd heeft. Het zijn zo 20 bijzondere locaties.
1: En hoeveel van dat soort locaties komt er nog bij de komende tijd?
0: Eerst is dit nu een afgerond project.
1: Ja.
0: Maar we zijn wel aan het kijken hoe we die plekken met wandelroutes, met nog meer samenwerkingen aan elkaar kunnen verbinden.
1: Ja.
0: Dus het staat niet stil. Dus ik mag nog veel
1: Drenthe
0: op pad.
1: Drenthe heeft zoveel te bieden nog, hè? Oh,
0: en ik mag gelukkig als conservator nog veel op pad in Drenthe. Ja.
1: Iets zeg met Jeffrey dat ik Suzanne nog eens vaker tegenkom als op Tjakker zijn. Want zij giet geregeld op Tjak door Drenthe. En wij doen dat is wat ook. Dus als er meer van dat soort mooie projecten bent, Suzanne, dan horen we het graag. En pak je telefoon erbij. Dit is vast een website. Een centrale site waar alles vinden kunt.
0: Ja, dat klopt. Dat staat op onze website van het Drents Museum.
1: Ja.
0: En als je daar zoekt op Ontdek Drenthe, dan ga je alles over het project en al die bijzondere locaties vinden.
1: Ja. Ja, Ontdek Drenthe. En vergeet vooral je telefoon niet.
2: Ja, nou, ik hoor het al. Dat is bijna een vaste op Jack Parner erbij gescoord zo op deze dinsdagmiddag.
1: Ochtend. Ze wordt goedgekeurd.
2: Ja, ze wordt goedgekeurd. Oké, heel goed. Super, Aldert, dankjewel. We horen je later vandaag weer. Want jij trekt de hele dag weer door de provincie. En op Radio Drenthe hoor je muziek van Phil Collins. Dit is Studio.

Brooke Fraser. Something in the Water en daarvoor Phil Collins met een niet bestaand woord. Suzu Studio, dat kwam een beetje in hem op toen hij aan het pingelen was. En toen wou hij dat natuurlijk vervangen door een woord wat wel bestond. Maar ja, vind maar eens een woord wat net zo lekker loopt als Suzu Studio. Nou, dat is het dus niet. En dus dacht hij van, nou weet je wat, dan laat ik het toch gewoon lekker zo. Lekker man. Zometeen nog een uurtje koffie en keuvelen. Eerst nog even een plaatje van Gary Rafferty, Baker Street. Met die beroemde saxofoonlijn erin. Gespeeld door de toen nog onbekende sessiemuzikant Raphael Ravenscroft. En hij kreeg daar 27,5 pond voor. Dat was het vakbondstarief in die tijd. En Rafferty, die pakte zo'n 60.000 pond aan royalties.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet. De man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk, maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt, maar de forensische sporen die zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar een moeras drooggevallen. Moeras de zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen de vissen dood op de bodem. En volgens de boswachter is voor herstel van het gebied heel veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. En gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. En in het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24 vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat

0: radio.nl. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Radio A. en Hunze.
0: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
2: Is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Okay.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Leren mediteren. Zen.nl.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: Leren mediteren. Zen.nl.
12: Radio Drenthe.
13: Koffie en Keuvel.
12: Met Jeffrey Verdel.

mooi verhaal dit over Boss Keks en de Little Shuffle. David Page die speelt toetsen op dit nummer van Boss Keks. David Hungate die speelt de bas en Jeff Porcaro de drums. En dat drietal richtte samen met nog weer anderen kort hierna Toto op. Die ken je wel, toch?

0: de rest daarover is denk ik geschiedenis, hè?
1: Wie keuvelt hier?
0: Nou, kom jij het ook wel eens tegen producten in de supermarkt die je ineens veel makkelijker in je hand kunt houden, omdat de verpakkingen kleiner zijn geworden dan dat je gewend bent? En misschien ook wel een belangrijke vraag, wat vind je daar eigenlijk van? We praten er zo meteen even over en jij mag daar natuurlijk over meepraten. Laat het even weten, 0592 33 11 88 kan via de WhatsApp of gewoon via een belletje naar de studio. Dus 0592 33 11 88. Gaan wij daar eens even lekker over keuvelen straks, want er is weer nieuws over. Je hoort er naar Rutger van Barneveld op Drenthe. Denk jij

0: De Pretenders op Radio Drenthe. En Don't Get Me Wrong. En daarvoor Rutger van Barneveld. En ja, het zag er toch, laten we zeggen juni of zo, zag er toch een beetje naar uit dat we de zomer in zouden gaan met deze plaat als Nederlandse zomerhit.
1: Zolang ik geen vogels of fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door.
0: Nou, jij bent fan, hè? Ik zie het aan je.
2: Absoluut. Heerlijke plaat, toch?
0: Het is Justin de Wild en Cheerio. Maar hij werd toch ineens van de troon gestoten door Rutger van Barneveld. Wiens telefoon afgelopen weekend voor de zoveelste keer ontplofte. Toen, bij sommige mensen misschien bekend, bij sommigen wel minder bekend, maar de DJ-groep Major Lazer, die op Lowlands stonden, ineens zijn plaat draaide. En dat is best bijzonder, want Major Lazer is gewoon een internationale artiest. Was ze natuurlijk wel een beetje ingefluisterd. Hè, dat...
2: Ja, joh, ongetwijfeld, natuurlijk. Maar goed, ze hebben wel bonuspunten gescoord bij het Nederlands publiek natuurlijk daarmee.
0: Ja, en Lowlands, wat niet per se normaal gesproken Rutger van Barneveld publiek is, ging gewoon helemaal los. Hè? Dus dat is dik voor elkaar. Mooi. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten hoorde je ook op Radio Drenthe.
3: Wie keuvelt hier?
0: Ja, belangrijke zaken. Hoe vaak kom jij in de supermarkt gemiddeld?
2: Gemiddeld?
0: In de week?
2: 1 keer in de 2 of 3 weken.
0: 1 keer in de 2, 3 weken?
2: Ja.
0: Oh.
2: Ja, ze hebben nu...
0: Doe jij nooit boodschappen?
2: Nee.
0: Oh.
2: Ik bestel.

0: je laat het komen.
1: Zeker. Is een stuk goedkoper.
0: Is beter voor de impuls aankopen, zeker.
1: Daarom. Ja, nee. Anders loop je weer langs dat snoepvak en zo. En dan denk je, nou, dat is wel lekker. Vanavond even lekker op de bank.
0: Jij bent net bij die supermarkt hier op de hoek geweest, hè?
1: Oh, dat is waar. Dat tilt het gemiddelde naar één keer in de week.
0: Nee, maar heb jij dat... Want ik was daar gisteren ook.
1: Ja.
0: Heb je dat vlak voor de ingang? Dat
1: ik heb die grote bak zien staan. Eurotje maar, hè?
0: Kon je eromheen lopen?
1: Ik, gewoon kop omhoog. Niet te veel naar kijken.
0: Ja, ik ben er direct ingetrapt.
1: Echt waar?
0: Ja, met
1: je hebt een zakje meegenomen.
0: Ja.
1: Welke smaak?
0: Hemelse mix.
1: Oh.
0: Weet je wel, met allemaal buitenaardse dingen erin.
1: Jazeker.
0: Oh, lekker.
1: Ja.
0: Maar goed, daar wilde ik het helemaal niet over hebben. Hoewel, trouwens, dat zakje ook wel weer een stuk kleiner aanvoelde. En wat blijkt nou? Het is weer zover geweest. Vorig jaar, uit onderzoek van de Consumentenbond gebleken, is dat heel veel supermarktproducten, tientallen, vorig jaar weer gekrompen zijn. Terwijl de prijs per stuk niet is gezakt. Dan kun je denken, dat is een goocheltrucje. Grimflatie. Maar er zijn dus ook producenten die zeggen, ja, maar het is gewoon een beter recept.
1: Ja, zo kan ik het ook verkopen.
0: Ja.
1: Maar dat is wel even weer grappig, hè? Van dan grijp ik hem toch weer even terug op dat zakje snoep wat daar bij de ingang lag. Hè?
0: Ja,
1: als
0: zeker.
1: Aanbieding voor 1 euro.
0: Ja, dat zie je niet vaak meer trouwens.
1: Nee, maar goed, dat zakje dat kostte volgens mij een dik jaar geleden gewoon 1 euro. Oprecht.
0: Oh, dat zou
1: van dat merk.
0: Kunnen,
1: ja, dan waren, die hadden die hele. Ja, dat was een unique selling point. Al die zakjes kosten 1 euro.
0: Ja,
1: dat en nu ligt het in de aanbieding voor 1 euro.
0: Zeker. Ja, dat is waar, ja. Ja, want bijvoorbeeld rundvleessalade van het welbekende Joma uit Twente.
1: Ja.
0: Die is dus gekrompen van 500 naar 400 gram. Dus je betaalt eigenlijk 25% meer. De jongen zegt, ja, maar nee, het recept is helemaal vernieuwd. Er zit meer en beter rundvlees in. En het is gemaakt met mayonaise in plaats van frietsaus.
1: Dus je
0: krijgt ook meer kwaliteit voor je geld. Ja.
1: Ja, ik denk dat de klanten daar niet zo mee hebben.
0: Nog een voorbeeldje?
1: Ja, graag.
0: De haarconditioner van André Lon.
1: Ja.
0: Die daar zat altijd in een fles van 300 milliliter.
1: Mm-hmm.
0: Ging toen naar 250. En zit nu nog maar in 200. En terwijl dat krompen is de prijs ook nog een beetje gestegen. Eurotje erbij. Jazeker. Dus bijna 50% meer. En dan zegt Unilever, ja, maar dat wordt allemaal bepaald door de retailer.
1: Mm-hmm.
0: En we hebben natuurlijk te maken met stijgende grondstofprijzen. En doordat je dan een kleinere fles aanbiedt, blijft het product wel toegankelijk.
1: Oké. Ja.
0: Anders moet je ineens bijvoorbeeld een tientje voor een fles betalen.
1: Je moet ervoor geleerd hebben om je producten zo te kunnen verkopen nog op die manier.
0: Mijn vriendin heeft volgens mij een paar jaar geleden heel veel van dit soort flessen ingeslagen. Dus ik denk dat ik ook binnenkort even een garage sale doe. Want er zit blijkbaar best wel wat...
1: gouden handel.
0: Zit wel wat marge op nu.
1: Ja, dat is een mooi zakcentje wat je bij kan verdienen, Jeffrey.
0: Ja, mooie, unieke flessen zijn dat.
1: Absoluut.
0: Zijn dat gewoon.
1: Ja, joh. Maar wat vind je daar nou van? Ja, ben jij daar heel erg mee bezig? Of zeg jij van, nou ja...
0: Weet je, het valt denk ik iedereen wel op dat je als je in de supermarkt loopt. En heel af en toe heb je wel eens van die momenten, dan sta je bij de kassa en dan denk je, hè? Weet je wel, dan kijk je in je tas.
1: Ja, wat heb ik nou eigenlijk?
0: En dan denk je, nou, die is er nog helemaal niet vol. En dan staat het toch op de bon, 50 euro.
1: Precies. Ja.
0: En dan denk je inderdaad, hoe kan dat dan?
1: Ja, het gaat snel inderdaad.
0: Dus, maar ik zeg ook altijd, want er zijn heel veel mensen inderdaad die tegenwoordig zeggen, alles wordt duurder.
1: Mm-hmm.
0: Ah, je moet ook naar de andere kant kijken, naar je langstrookje.
1: Ja.
0: En dan verdienen we met z'n allen over het algemeen. Het is belangrijk om te melden over het algemeen. Dus niet één op één. Verdienen we ook allemaal een beetje meer.
1: Ja, maar dat beetje dat staat niet in verhouding met het beetje wat erbij is gekomen in de supermarkt natuurlijk.
0: Dat klopt. Maar goed, ik zeg altijd zo, het kan altijd erger. Want over het algemeen ga je ook wel eens op vakantie, denk ik jij.
1: Jawel.
0: Je komt wel eens op plekken dat je denkt, poeh, we hebben het thuis toch een stuk beter voor elkaar.
1: Ja, heb je het dan over de producten die daar in de supermarkt liggen? Qua prijs en zo?
0: Maar ook gewoon over alles eromheen. Infrastructuur.
1: Dingen geregeld zijn. Het makkelijkst om te zien is dan bijvoorbeeld de wegen in het buitenland. Hè, dat je wel denkt van, ik snap wel waarom de wegenbelasting betalen. Het is een fors bedrag, maar ik begin het te begrijpen als ik daar in België rijd bijvoorbeeld. moet ik zeggen, dat wordt ook steeds beter daar.
0: Ja, dat klopt, ja. Dat klopt, ja. In Duitsland trouwens, even over die producten. Daar was dit voorjaar een bedrijf. Het bedrijf achter de chocolade van die koeien.
1: Ja.
0: Die is op de vingers getikt. Want die hadden zomaar ineens de verpakking verkleind naar 90 gram. En de verpakking bleef eigenlijk verder helemaal hetzelfde. Mm-hmm. En dat zei de rechter... Mag niet.
1: Is dat een soort van misleiding dan?
0: Ja, dat denk ik, ja.
1: Oké.
0: Dus ik denk dat ze er daarom nu gewoon op zetten. Beter recept.
1: Ja. Ja.
0: Dus vanaf volgende week hier op Radio Drenthe. Jeffrey Verdel. In vernieuwde receptuur.
1: Oh, de
0: stuur je de boodschap
1: ziet...
0: even naar boven
1: toe. Ik wil net zeggen, de basis ziet het factuurtje al aankomen.
0: Heerlijk, man.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Lidl-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
1: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort lukt de bak de buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
2: Komende zaterdag en zondag is er weer de Reuzenfair in Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Kraampjes met eigen gemaakte producten, decoratie, foodtrucks en straattoneel. 2 dagen lang activiteiten en gezelligheid. Voor jong en oud, kom dus dit weekend naar de Reuzenfair van Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
3: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
4: Ah, bijna 11:30 al, maar heel erg actueel hoor, dat is hij. Wilco Schepen met het nieuws. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. De toeristenbelasting in Midden-Drenthe moet mogelijk met 25 cent per nacht omhoog. Het gemeentebestuur wil daarmee een deel van het begrotingstekort van 4,1 miljoen euro opvangen. De toeristische sector is tegen de verhoging. Ondernemers die vrezen dat Midden-Drenthe daardoor minder aantrekkelijk wordt voor toeristen, terwijl het aantal bezoekers dit jaar al met 9% is gedaald. De gemeenteraad die moet nog over het voorstel besluiten. Het evenement Steve King en met de bekende levende standbeelden verhuist van Westerbork naar Orvelte. De organisatie die komt in handen van Valentijn van der Kuil. Hij vertelde dat het evenement in basis hetzelfde blijft.
6: Elke organisator die zal in de praktische uitvoering links en rechts wel wat dingen anders doen. Maar ik denk dat er gewoon door Albertje en door de stichting in de afgelopen jaren iets heel moois is neergezet. En dat is gewoon een cadeautje dat je daarop mag voortborduren.
5: En daarmee krijgt het evenement een vervolg nadat de stichting Magisch Volksvermaak Drenthe eerder had besloten te stoppen. De stichting die liep tegen stijgende kosten, teruglopende subsidies en teruglopende sponsorgelden aan. Voor het bestuur is de doorstart daarom een opluchting. En tennisser Max Houkers uit Sleen die is hals over kop naar New York gevlogen. Want de 26-jarige Drent die staat als eerste reserve voor het kwalificatietoernooi van de US Open. Houkers die maakte dit jaar al zijn debuut op Roland Garros en kwam ook in actie tijdens de kwalificatie voor Wimbledon. Of hij daadwerkelijk mee mag doen aan de US Open kwalificatie, dat wordt de komende dagen duidelijk.

0: meer nieuws uit onze provincie, dan vind je op onze website. rtwdrenthe.nl en ook in de RTW Drenthe app.
1: Zo is het. Dankjewel hiervoor. Gaan we naar het weer met Hans Nienhuis.
2: De zon is vandaag de hele dag aanwezig en het wordt zomers warm. Vanmiddag ruim 25 graden. Daarbij waait een zwakke tot later matige oostenwind. Vandaag is de luchtvochtigheid nog laag, zodat het ook niet broeierig aanvoelt.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken... en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.

0: ik jou een vraag stellen?
1: Altijd, altijd.
0: Wat vind je van dit nummer?
1: Ik vind
0: Weather Girls met It's Raining Band. Het is,
1: een heerlijk nummer.
0: Ja, lekker.
1: Jazeker. Ja, waar vis jij naar?
0: Nou, nee, ik denk dat er over het algemeen heel veel mensen dit een hele lekkere plaat vinden. Ja. Zal ik even... Ja, hij blijft staan. Het krukje omschop. Dat wordt een hele knal. Maar deze plaat van The Weather Girls is zo'n beetje door iedereen afgewezen. Werd namelijk in één middagje geschreven in 1979. Oorspronkelijk voor Donna Summer.
1: Oh.
0: Maar die was net Born Again Christian geworden. En die vond het een godslasterlijk nummer. Daarna zeiden ook Diana Ross, Cher en Barbra Streisand. Die zeiden nee. En toen uiteindelijk in 1982 kwam het bij The Weather Girls. Toen nog onder de naam Two Tons of Fun. Ja, ja. Okay. Marta Wals en Isora Armstead. Die vonden het eigenlijk ook een beetje te gek voor woorden. En die zeiden telkens nee. Maar na aandringen van een van de schrijvers namen ze het in een anderhalf uur toch maar op. Werd het dus uitgebracht. Nou ja, en eindstand vinden jij en ik

0: Toch een lekker nummer.
1: Nou, kijk, hey, dat heeft er al wat opgeleverd.
0: Ja, toch?
1: Zeker weten.
0: Ja, niet bij de girls daarna, nooit meer een hit gescoord.
2: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
3: Vandaag met...
0: Hadden ze ook niet gehad, trouwens. Als ze dus nee hadden blijven zeggen. Ze hebben nooit een hit gehad.
1: Nee, dat is waar.
0: Van de Beide Girls gaan we naar de column van het Huis van de Tal. Elke dinsdag hier te horen op Radio Drenthe. En Renate heeft er weer eentje voor je ingesproken.
4: Goedemorgen. De laatste tijd hoor ik mezelf geregeld zeggen... verbaas je niet, verwonder je alleen maar. Bijvoorbeeld toen ik hoorde dat er een vechtsportgala... in de tuin bij Trump georganiseerd werd. Of toen ik in de krant las dat Rijkswaterstaat... geen centen meer heeft om het asfalt te vernijden in het noorden van het land. Of wat dacht hij van een van die goldrovers van Drents Museum... die vanuit de bak een uitverkochte kledinglijn heeft... met erop de helm van Corto Vernesti... In Milaan werkt restaurateurs aan het herstel van alle mozaïekvloer. Dorp ziet een stier en de vloer op de plek van de testikels is helemaal afsleden. Hè? Schijnt hij door als bezoeker driemaal op je hak ronddraaien moet, want dat brengt geluk. In Singapore wordt dit voorjaar een vent uit Frankrijk aanklaagd. Omdat hij aan een riti uit een drankautomaat ligt haar. En het doornaar weer teruglegt haar. Waarom zou je dat doen? In Zwitserland was er een vrouw die terugkwam van vakantie met 55 koffers. Ik noem dat gewoon een verhuizing, geen vakantie. Dat zijn toch de momenten waarop ik soms denk dat vroeger alles beter of in elk geval normaler was. En met dat ik dat denk schud met de binnen, dat ik er vroeger aan ze een enorme hekel aan haar als oude lu dat zeden. Blijkbaar hoor ik door zelf nou ook bij. Dichter Hans Heiting schreef ooit het gedicht Van die Ding. Een aartsbisschop op sokken. Een dreuge boterham, het Nijsblad van eergister, een bak van Moos en Sam, een domnee op de bieldbuis, het politieke gelul, een snijpop in de regen, slitage aan het benul. De binnenstad van Assen, een mantelkraag met roos. Ach, kruip me gauw in bedden, het is allemaal hopeloos. En misschien haar Heiting wel gelijk, maar hopeloos of niet, saai is nooit. Dus verbaas je niet, verwonder je alleen maar. En als je er toch te lang over praxeren blijft... kun je nog altijd met de hakken op een mozaïekvloer ronddraaien. Misschien helpt het. Tot na de mol. Tjö.
3: Dit is Radio Drenthe.

zolder, de kaplamp van Thomas en het zadel van Sunda. Een bulde kebal, het was echt niet.

records. Maar we hebben het weer flikt. Een ander blok op de kop tikt. Nu redt mijn dochter de rol. Hercules met een proefblok hieronder.

0: 26 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Goed.

Rick Boers en Op Bromfietsen. Ja, dat was natuurlijk niet deze plaat. Dat was Santana. She's Not There, maar ik zal jou beloven. She's Definitely Here. Anouk Middel, zometeen na 12 hier op Radio Drenthe... met een gloedje nieuwe Anouk in de middag. Tot zover deze koffie en keuvelen. Goed nieuws voor jou ook trouwens. Morgen, dan is hij er weer. Jazeker, op deze plek om 9 uur. Wim Boer met een nieuwe koffie en keuvelen. Dit is Tina Turner op Radio Drenthe.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies?
3: Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Radio A en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
5: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïens vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat melden Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïense vrachtvliegtuig werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDEAL en Wero. Het Nederlandse systeem iDEAL zit in de overgang naar het Europese systeem Wero. Criminelen die proberen daar misbruik van te maken, bevestigt Currents, dat is het bedrijf achter de betalingssystemen. En dat zegt dat er frauduleuze mails in omloop zijn, waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingsgegevens achter te laten. En dat klopt allemaal niet, zegt Currents. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien, van zowel iDEAL als van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen. Meer willen politie en het OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. Het weer dan nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
10: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
11: Radio A en Hunze.
10: Dit is Radio A en Hunze.
12: Radio A en Hunze.
10: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
13: Wassen, poetsen. Ik help elke dag.
14: Ik niet.
15: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.

0: dementie.nl.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
2: Radio Drenthe.
3: Anouk in de middag met Anouk Middel.

0: succesvolste bands uit Nederland uit de jaren 80. Die ook in het buitenland heel groot waren. Hè? Sparko was dit.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Met One Night Affair. Een hele goede middag. En wat fijn dat je luistert. Milko, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Jij moet aan de bak, hè? Want jij houdt ons op de hoogte van het nieuws uit de provincie. En ik zag net wat voorbij komen via de app.
3: Ja, nee, je ziet dat de vakanties een beetje over zijn. Dus het nieuws begint allemaal weer een beetje te rollen. En dit heeft nogal een klein beetje betrekking op die vakanties. Want het gaat over Groningen Airport Eelde. Bekend is geworden dat de nieuwe vluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar Tenerife niet doorgaan. Nee, Air Baltic die schrapt de verbinding vanwege bezuinigingen en stijgende brandstofprijzen. En die laatste maatschappij die krimpt ook de vloot flink in. Van 54 naar 36 vliegtuigen. Ja, daardoor is Groningen Airport Eelde eigenlijk een beetje het slachtoffer.
0: Maar
3: geworden.
0: Helemaal geen vluchten meer naar Tenerife?
3: Helemaal niks.
0: Eelde?
3: Nee. Alleen Gran Canaria blijft nog over. En de Scandinavian Mountains in Zweden. Dat zijn de enige twee bestemmingen van waar je nog heen kan vanaf de Groningen Airport Eelde.
0: Oké. Okay.

0: gaan we op terugkomen. En je kan er ook alles over lezen op onze site, rtvdrenthe.nl. Wat gaan we nog meer doen vanmiddag? Nou, ik ga je voorstellen aan een heel bijzonder hotel in Assen. Dat is er nu nog niet, maar ik denk over een paar weken dan kan je daar wel gebruik van maken. Hoe dat eruit ziet, dat hoor je zo meteen van Wilma. Waar ga ik het nog meer over hebben? Ik ga natuurlijk contact zoeken met onze Aaldert. Aaldert is onderweg naar de Baggeluizenplas hier in Assen, want daar zijn mensen zich gigantisch in het zweet aan het werken. En dat doen ze geheel vrijwillig. Waarom ze dat doen? Sterker nog, volgens mij hebben ze er zelfs geld voor betaald.
1: Ja,
0: dat hoor je zo meteen wel. En zie je ook natuurlijk op TV Drenthe. Er wordt morgen een hele wilde avondwandeling georganiseerd. Ga er maar aan staan. En misschien kan je wel meedoen. En 5 september, dat duurt nog even, maar John Klein, die is daar al heel druk mee bezig. John Klein, die woont in Assen. En hij wil eigenlijk die dag wel delen met meer mensen, want het is een hele belangrijke dag voor hem. En hij zegt, ja, eigenlijk moet heel Drenthe het weten. Dus daar vertelt hij zometeen meer over. En natuurlijk kaarten voor het bluesfestival, hè. Crossroads zijn weer te winnen hier op Radio Drenthe. Dat allemaal en heel veel lekkere muziek. Goedemiddag.

0: Albert Hammond en de Free Electric Band. Vanaf 1 september kunnen kerstverse ouders terecht in het nieuwe Kraamhotel in de Bonte Wever in Assen. En dat is een vrij nieuw fenomeen. In Emmen is net een paar weken geleden eentje geopend. En over een paar weken dus ook eentje in Assen. Emily Kramer en Wilma Oldenkamp, twee vrouwen met jarenlang kraamzorgervaring, die dachten, ja, dat moet gewoon ook in de provinciehoofdstad komen. En aan de telefoon heb ik Wilma. Wilma, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo. Allereerst even, wat is een kraamhotel precies?
1: Ja, een kraamhotel is eigenlijk in plaats van thuiskraamzorg op locatie.
0: Ja.
1: Na de bevalling kan je hier als net bevallende vrouw samen met je baby rustig verblijven en herstellen en wennen aan je nieuwe gezinsleven. Alleen dan in plaats van thuis, dan op locatie in een hotel.
0: Maar alleen met je baby of ook met je partner?
1: Nee, partner en eventueel nog een ander kindje kan ook verblijven in het hotel.
0: Oh, waarom dachten jullie die moet er in Assen komen?
1: Nou, het is eigenlijk een beetje ontstaan om de druk op de reguliere kraamzorg te helpen verlichten. Tegenwoordig wordt de kraamzorg steeds schaarser, lastiger om kraamzorg te geven. Dus om de reguliere kraamzorg te verlichten, kunnen wij hier hoop ik een handje bij helpen.
0: Ja, want hoeveel kraamzorg wordt er nu vergoed van de verzekering?
1: Dat is nu momenteel wel naar beneden geschroefd. Momenteel wordt er rond de 49, het was altijd 49 uur kraamzorg. En momenteel is het rond de 24 uur kraamzorg wat er nog gegeven wordt.
0: Ja, want hoe kan dat? Dat er niet voldaan kan worden aan die meerdere uren?
1: De toename van baby's en de kraamverzorgenden die tekort zijn.
0: Ja, jullie werken al jarenlang in die kraamzorg. Hè? Wie van jullie gooit dat balletje op trouwens? Zullen we dit samen opzetten?
1: Ja, we zijn alle twee al 14 jaar ZZP'er. Wat we ook met liefde doen. En,

0: eigenlijk hadden we zelf zoiets van, nou, we voelden wel iets meer uitdaging. En wel een keertje wat met elkaar over gehad. Dus en Emily die kaatste de bal naar mij. Zo van, nou, lijkt je dit wat? Dus zo is het eigenlijk begonnen.
1: Ja, en dan ga je zitten en dan heb je een plan. Ja. Jongens, er moet een kraamhotel komen in Assen. En hoe doe je dat dan? Wat zijn de stappen?
0: Nou, je gaat natuurlijk eerst een ondernemingsplan maken. Om te kijken of er natuurlijk ook alles uit kan. Er zijn natuurlijk bepaalde kosten zijn eraan verbonden. En uiteraard of dit ook met de zorgverzekering of dat kan.
1: Mm-hmm. En dan moet je locatie hebben?
0: Dan moet je locatie hebben, ja. Dan ga je op zoek naar een locatie wat een beetje centraal ligt. Wat een beetje dicht bij het ziekenhuis ligt, maar ook dicht bij het station. En daar hebben we ook een beetje naar gekeken. En daar kwamen we uit op de Bonte Wever in Assen.
1: Ja, en hoe reageerden die?
0: Ja, die waren gelijk bereid om te helpen. En die waren ook erg enthousiast. Dus we gaan enthousiaste samenwerking aan.
1: Leuk. Hoeveel kamers hebben jullie dan in de Bonte Wever?
0: We hebben, momenteel hebben wij 3 slaapkamers. Maar dit is uit te breiden. Mocht er tekort zijn dat we wel vol komen te zitten, dan kunnen we dit altijd nog uitbreiden.
1: En hoe zien die kamers eruit dan? Wel anders dan een reguliere kamer in de Bonte Wever?
0: Ja, want we hebben zelf spullen aangeschaft voor met co-sleepers, commodes, babybadjes. Nou, er moeten natuurlijk ook luiers, kraanverband en al die andere moet ook allemaal aangeschaft worden.
1: Ja, zo'n co-sleeper is zo'n bedje die je aan je bed kan schuiven, hè?
0: Ja, klopt. Ja. Ja.
1: Hey, en hoe gaat dat dan? Stel je bevalt. Is er een samenwerking met het ziekenhuis of kan je ook als je thuis bevalt het hotel inschakelen? Hoe werkt dat?
0: Ze houden meestal ons op de hoogte. Dus als ze bevallen zijn, dan krijgen wij meestal al eventjes een belletje of een berichtje dat ze bevallen zijn. Daarna kunnen ze ook wel snel laten weten of ze gelijk naar huis mogen of de volgende dag. Wanneer ze naar huis mogen, kunnen ze gelijk eigenlijk vanuit het ziekenhuis gelijk door naar Hotel de Bonte Wever. Als het midden in de nacht is, dan is daar iemand aanwezig om ze alvast de sleutel te geven. En dan komen wij er ook aan om de opstart te geven in het hotel.
1: Ja, en dan vervolgens 8 uur per dag gewoon begeleiding van jullie, hè?
0: Klopt, ja, 8 uur per dag zijn wij er. En als zij er niet zijn, dan zijn wij telefonisch bereikbaar.
1: Ja, voor 4 dagen. Dat klinkt als een enorme luxe. Maar dit valt allemaal gewoon onder de verzekering, hè?
0: Klopt, het wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Je betaalt een wettelijke eigen bijdrage, maar dat is thuis ook zo. Dus in principe ligt dat eraan hoe je zelf verzekerd bent.
1: Ja, vanaf 1 september kunnen geïnteresseerden even een kijkje komen nemen.
0: Ja.
1: Hoe gaat dat? Moet je je aanmelden? Hoe ziet 1 september eruit?
0: Nee, je hoeft je niet aan te melden. 1 september is van 7 tot 9 in de avond is er een soort open dag, zeg maar. Dus ze zijn van harte welkom.
1: Leuk. En als zwangere vrouw moet je je inschrijven voor een plekje in het hotel? Of hoe gaat dat?
0: Ja, mocht je wel interesse hebben, dan hebben wij een website. www.kraamhoteldrenthe.nl. En daar kan je je inschrijven.
1: Leuk. Ik ga dit doorgeven aan mijn dochter. Die is in november uitgerekend.
0: Ja, superleuk.
1: Hartstikke mooi. Hey, succes met alle voorbereidingen.
0: Ja,
1: en vanaf 1 september dus kan je een kijkje komen nemen.
0: Dankjewel.
1: Dag Wilma. Doei doei.
0: Dag.
1: Ja, een nieuw kraamhotel dus in Drenthe. In Assen.

0: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
1: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
2: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: Hey Tess.
4: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
3: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
4: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
3: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
4: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
5: Top! Jij blijft Bob.
6: Exact 12:30, het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
7: Goedemiddag. De nieuwe vluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar Tenerife gaan niet door. Air Baltic die schrapt de verbinding vanwege bezuinigingen en stijgende brandstofprijzen. De Letse maatschappij die krimpt de vloot flink in. Ze gaan van 54 naar 36 vliegtuigen. Daardoor blijft Eelde deze winter over met twee bestemmingen van Air Baltic: Gran Canaria en de Zweedse Scandinavian Mountains. Voor het vliegveld is het opnieuw een tegenvaller. Eerder verdwenen ook al vluchten naar Mallorca en Kos. Een woning aan de Prins Hendrikstraat in Hogeveen is voor 3 maanden gesloten nadat er drugs zijn gevonden. Het gaat om onder meer cocaïne. Volgens de gemeente was er sprake van een hoeveelheid die wijst op handel. Burgemeester Breukelman die sluit vaker woningen vanwege illegale activiteiten. De gemeente die zegt daarmee de veiligheid en leefbaarheid in Hogeveen te willen beschermen. De woning die blijft de komende 3 maanden dus dicht. De toeristenbelasting in Midden-Drenthe die moet mogelijk met 25 cent per nacht omhoog. Het gemeentebestuur wil daarmee een deel van een begrotingstekort van 4,1 miljoen euro opvangen. De toeristische sector die is tegen de verhoging. Ondernemers die vrezen dat Midden-Drenthe daardoor minder aantrekkelijk wordt voor toeristen, terwijl het aantal bezoekers dit jaar al met 9% is gedaald. De gemeenteraad die moet nog over het voorstel besluiten. En tennisser Max Houkes uit Sleen die is al zo verkopt naar New York gevlogen. De 26-jarige Drent die staat als eerste reserve voor het kwalificatietoernooi van de US Open. Houkes die maakte dit jaar al zijn debuut op Roland Garros en kwam ook in actie tijdens de kwalificatie voor Wimbledon. Of hij daadwerkelijk mee mag doen aan de US Open kwalificatie, dat wordt de komende dagen duidelijk. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
6: Milko, dankjewel. Ga ik even naar Hans, onze weerman van vandaag. Hans, goedemiddag.
8: Mooi, Anouk, goedemiddag.
6: Hoe warm gaat het worden vandaag?
8: Ongeveer 25 graden gaat het vandaag worden.
6: Oh, toch?
8: En we zijn al aardig op weg, want het is 21 tot 22 graden nu. Dus er komt nog een paar graden bij, maar het zal ook niet veel meer worden dan dat. Ja, we missen wat instraling. Niet dat het aan de zon ligt of zulks wat, maar de voorgeschiedenis is natuurlijk wat kouder, dus we moesten ook koel beginnen deze ochtend. En er komt wat hoge bewolking aan vanuit het zuiden. Die kun je wel zien hangen. Als je nu omhoog kijkt, dan zie je dat er een sluier langzaam onze kant op komt. Ja, die hindert de zonnestraling ook een klein beetje. Dus het blijft net wat koeler dan de prognose van gisteren.
6: Ja, en het blijft wel droog?
8: Het blijft wel gewoon helemaal droog vandaag. Wat dat betreft is er eigenlijk niets aan de hand. We hebben een vrij stevige oostelijke wind, windkracht 3 tot 4. Die is merkbaar aanwezig, maar die doet verder niet zo heel veel. Dus als je uit de wind en in de zon zit, zit je prima. En anders dan valt het eigenlijk ook nog wel mee met deze temperaturen. Mooie niets aan de hand dag. Vanavond wordt die hoge bewolking wel wat dichter en vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 12. Er blijft een beetje wind staan, dus verder dan dat daalt het eigenlijk niet. Koelste plekken misschien net aan 11, maar ik denk dat we overal de dubbele cijfers wel net vasthouden. En dan gaat morgen het hoge drukgebied er vandoor. Ja, en dan begint het dynamische weertype weer.
6: En hoe dynamisch wordt het?
8: Nou, morgen overdag valt het eigenlijk nog wel mee, want er zou morgenochtend misschien een enkel spatje kunnen vallen uit een wat dichtere wolk. Maar dat is dan ook alles, een administratiespad. Ik denk dat eigenlijk alle plekken het gewoon wel volledig gaan droog houden. En de temperatuur is morgen vergelijkbaar met vandaag, een graad of 5.

0: 25, maar het is broeieriger. De oostenwinterse kracht 3 ongeveer. En langzamerhand neemt de bewolking morgen wel toe. Dus het mooiste stuk van de dag zal de ochtend zijn. Maar daarna komt er duidelijk nog onstabielere lucht onze kant op. En dat gaat vanaf donderdag beginnen. Donderdagochtend mix van zon en bewolking. En het zou kunnen dat er donderdagmorgen al een enkele bui doorkomt in het westen van Nederland. En die moeten wij in de gaten houden. Niet omdat wij hem dan krijgen, maar omdat die eerste serie buien de bakens gaat uitzetten voor hoe zich het daarna verder ontwikkelt. Het is een best ingewikkelde situatie op de weerkaarten. Er komen meerdere oude en nieuwe onweerscomplexen vanuit Frankrijk onze kant op. Niet van die zware jongens zoals die in het nieuws zijn geweest, gelukkig niet. Maar toch wel buien met onweer. En wat er donderdagochtend gebeurt, dat gaat dus bepalend zijn voor hoe laat zich donderdagmiddag en avond de volgende golfbuien zich aandient. En daarna weer hoe het vrijdag gaat verlopen. Want nu lijkt vooral vrijdagmiddag, dat lijkt echt een situatie met onweersbuien te gaan worden overdag. Dus de nacht van donderdag naar vrijdag en de late avond en vrijdag midden overdag. Dat zijn eigenlijk de twee momenten die we in de gaten moeten gaan houden.
1: Maar echt code onweer? Of zeg je een enkele donderslag en het is wel klaar?
0: Nou, er zal wel een code geel op worden gehangen. Want dat gaat natuurlijk vrij snel tegenwoordig in de beeld. Laat ik daar verder maar niks over zeggen. Gelukkig zijn we er allemaal zelf bij. Mm-hmm. Maar of er een code oranje bij komt, dat durf ik nu nog niet te zeggen. Maar het zou mij niet verbazen, eerlijk gezegd. Mm. We zien wel donderdag een warme temperatuur. 28 graden, ruim 28 graden en broeierig weer. Dus het voelt wel aan alsof het elk moment af kan gaan donderdagmiddag. De precieze timing van die buien, donderdag en vrijdag, dat moeten we dus nog heel even schuldig blijven.
1: Oké, we gaan het in de gaten houden. Hans, dankjewel, een mooie dag nog.
0: Hetzelfde.
1: Hoi. Aldert meldt zich zometeen tussen zwetende mensen.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Anouk in de middag.

0: Wonder David's Group and Keep on Running.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Roep ik de hele tijd Aldert tussen zwetende mensen. Heb ik nou gejokt, Aldert?
3: Nee.
4: Kan wel live dan.
3: Nee, ja, nou, dat komt nog, denk ik, Anouk. Want zover is het nog niet helemaal. Want een hele groep scholieren, laat ik het maar even nemen, die bent net aankomen fietsen. Vanuit Assen richting de Baggeluzenplaats. Vera, dat klopt, hè, toch?
5: Dat klopt, ja.
3: En die ben die net arriveerd?
5: Die zijn net vanochtend gestart met hun studie. Ja, met
3: wat voor leerling bent het? Van welke school?
5: Van Torbeck Academie van NL Stenden.
3: Aha.
5: En ze gaan hier bij ons integrale veiligheidskunde studeren.
3: Integrale veiligheidskunde?
5: Ja, dat klopt.
3: Zo, dat klinkt lekker vaag.
5: Ja, dat is het. Het valt reuze mee. Het zijn mensen die later in hun werk bijvoorbeeld gaan nadenken over, nou, bijvoorbeeld de veiligheid.

0: rondom evenementen, online digitale veiligheid, of bijvoorbeeld de arbeidsveiligheid in het bedrijfsleven.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ja, en dan, dat is nog wel vrij breed natuurlijk. En dan kunnen alle kanten met op.
0: Ja, ze kunnen echt alle kanten op. Ja, ja, absoluut.
1: En vandaar natuurlijk ook een hogere opleiding.
0: Ja, zeker. Dus ze komen 4 jaar bij ons studeren.
1: Maar vandaag even niet.
0: Nee, vandaag niet. Nee, we beginnen maar gewoon even met een stukje kennismaking, wat sport- en spelactiviteiten. Ja. En gewoon lekker hier het water op met het mooie weer vandaag.
1: Ja. Wat is je rol hier? Ben je een van de docenten of ben je gewoon de organisator van deze dag?
0: Nee. Ik ben teamleider van de opleiding. Ah. En ik doe een stukje management van de vestiging ook erbij.
1: Ja, ja. Wat ik van je verwacht, dat ben je de boel in goede baan leidt vandaag.
0: Met al die, dat is wel de bedoeling.
1: Met jongelui.
0: Ja, zeker.
1: Uw daging op zich volgens mij.
0: Nou, komt goed hoor. Ja,
1: je bent vanmorgen al begonnen toch?
0: Ja, we zijn vanochtend begonnen met een eerste kennismaking op school. Nu vanmiddag zijn we aan de Bachelhuizerplas. En vanavond hebben we nog een moorddiner in de stad. Ja, we noemen het ook wel een welkom in de stad diner of een moorddiner. Maar we gaan een beetje Cluedo-achtig moeten ze erachter gaan komen welke docent bij welk daderprofiel gaat horen.
1: Okay.
0: Ja.
1: Nou, dan kom ik misschien straks nog even op, want zover is het namelijk nog niet. Hier staan twee jongens, twee leerlingen, Jordi en Joost. Jordi, dat is ook je eerste dag dus hier.
2: Ja, klopt, ja. We zijn, de opleiding begint eigenlijk maandag pas, maar we hebben vandaag een kennismakingsdag. Dus.
1: Maandag pas?
2: Ja.
1: En wat is het, een kennismakingsdag of een kennismakingsweek? Wat is dat eigenlijk?
2: Nee, vandaag doen we één dag.
1: Ja. En morgen dan weer niks? Lekker niks?
2: Morgen wel. En morgen, dat is dan de laatste dag van kennismaking.
1: Oké. Okay. Ja. En dan heb je weer weekend tot aan maandag.
2: Ja, dan moeten we gelijk aan het werk.
1: Het is goddorie ook wat die vandaag allemaal. We hebben met een boekenkaf neer, dus lekker stapels. En de volgende dag waren we gewoon aan het werk. Joost, vertel hem, wat verwacht je van je opleiding, jongen?
3: Ik verwacht dat het een leuke opleiding gaat worden. Ja. Tenminste, zo wisten ze het wel aan te praten. Op de. Dus dan verwacht ik dat ook maar.
1: Ja.
3: Dus dat verwacht ik er eigenlijk.
1: Ja. Maar je hebt toch ook iets van uiteindelijk een doel, toch? Hè? Wat kijk je naar u? Wat zou je willen worden later?
3: Ik zou later wel bij Defensie of bij Politie. Dus een beetje die kant op. Dat zou ik later
1: en ook willen. Een beetje in de cyberachtige toestand? Een beetje daar de veiligheid?
3: Nee, ik ben nu al niet zo goed met telefoons en laptops. Oh. Dus ik denk dat ik er maar gewoon daar een beetje vandaan hou.
1: Dat heb je weer niet besteed.
3: Nee, aan mij niet. Nee.
1: En Jannie dan?
2: Ja, hetzelfde als Joost eigenlijk. Het lijkt mij gewoon heel leuk om te leren over veiligheid. En ik wil later politieagent worden. Dat lijkt me leuk. Ja. En anders dan zijn er denk ik nog genoeg andere banen die je met deze opleiding kan doen.
1: Dus voor jullie wordt wel enige fysieke arbeid verwacht, ook in de toekomst?
2: Ja. Maar dat,
1: dus
2: dat
1: jullie deins niet terug voor de activiteiten vanmiddag hier?
2: Nee, dat moet toch goed komen.
1: Want Vera, wat gaat er nou precies gebeuren hier vanmiddag? Wat is het idee?
0: Nou, ze gaan allerlei activiteiten doen om elkaar te leren kennen. Ze gaan suppen, ze gaan boogschieten, archery tag, ze gaan teamgames doen. En alles dus in verschillende groepjes om elkaar beter te leren kennen. Ja. En de docenten natuurlijk.
1: Ja. Want suppen wil ik je zeggen.
0: Ja, suppen.
1: Ja. Hey, we hebben zwemkleding bij je, jongens.
2: Nou, nee, want dat stond niet. Dat stond er niet bij.
1: Nee. Ai, dat wordt nog een dingetje.
0: Nee, ze gaan niet allemaal een nat pak halen hoor. Dat komt goed. Ja, ja, dus dat... blijven we wel overeind.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Maar ik wil je zeggen, vanavond een absoluut maaltijd met elkaar in één restaurant. Gaat dat passen?
0: Ja, klopt. Ja.
1: Hoeveel leerlingen hebben we het eigenlijk over?
0: Ja, we gaan naar de markt. Dus gewoon hier in...
1: Oh, dat is ruimte zat.
0: Ja, bij Authentiek zitten we vanavond.
1: En lekker buiten en zo, neem ik aan, een terrasje.
0: Ja, terras, binnen. Nee, is allemaal gereserveerd voor ons.
1: Wat dus, ontzettend in de warm legt die jongen.
0: Jazeker, moet ook een beetje, toch?
1: U zou ook niks voor betalen? Is het allemaal kosten op school?
0: Nee, dit is het introductieprogramma. De kennismaking is gratis voor de studenten. Ja, zodat ook echt iedereen mee kan doen. Ja. Dat vinden we wel belangrijk.
1: Fantastisch.
0: Ja.
1: Maar nou, het is een dag, maar morgen ook nog, begreep ik. Is dat zo? Maar wat gebeurt er morgen dan nog?
0: Ja, morgen gaan we onze nieuwe locatie openen. Want we zijn in de zomervakantie ook nog verhuisd. Van de Zuiderzingel naar de Industrieweg. En morgen openen we het nieuwe pand.
1: Ja.
0: En 's ochtends hebben ze nog een college. Eerst de echte college krijgen ze morgen. En dan in de middag gaan ze de crime tour lopen door het centrum van Assen. En dan 's middags de opening van het pand. Ja, dus ze worden wel, goed bezig gehouden.
1: Ja, ja. Maar je gaat er wel op die manier wel zorgen dat iedereen elkaar kent na afloop.
0: Dat denken we wel. Toch? Ja, absoluut. Ja, daar gaan we wel van uit. Want dat is ook wel leuk als je aan de start van de studie natuurlijk ook je klasgenoten goed kent. Ja, ja. En weet bij wie je...
1: En vice versa natuurlijk.
0: Ja, precies.
1: Hè?
0: Ja, absoluut. Ja, ja, absoluut. Ja, ja, ja.
1: Dus... Maar alle docenten zijn er ook bij vandaag?
0: Ja, docenten zijn erbij. Komen ook allemaal naar het diner vanavond.
1: Oké, okay, dus, en moet je ook die stoere oefening doen vanmiddag hier?
0: Nou, dat mochten ze zelf weten voor mij.
1: Gosje, nee. Ja. Jongens, ik heb met jullie te doen. Maar toch ook weer niet.
2: Nee, dat was niet gezellig toch?
1: En ook Jeurt, ze wordt ontzettend in de wat legd. Oh, we zijn te laat geboren.
0: Dat was vroeger wel anders, hè?
1: Dat was bij ons niet, hè? Ah, nee, nee. Nee. Ja, nee, dat had men niet. Nee, maar goed, tegenwoordig is dat helaas geregeld. Ja, is dat hartstikke mooi en ze hebben er fantastisch weer bij. Dus wij wensen alle geluk en heel veel plezier, jongens, vanmiddag.
3: Dank je wel.
4: Ja, super is dat. Altijd dank.

klinkt toch als dat tegen jou gezegd wordt dat je favorite waste of time bent. Oh, en Paul was dat op Radio Drenthe. Zometeen na enen is de hulplijn weer geopend. John Klein die schakelt hem in. Hij heeft iets heel bijzonders. Luister maar zometeen.

Financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via Heller.

0: asnheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
2: de wereld aan sierbestrating.
0: In Hogeveen. Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Radio A en Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
3: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is ingesteld zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. En klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland. Maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Het draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het clownspakje werd in de VS verkocht als Halloween-outfit. Target erkent een fout te hebben gemaakt met het kostuum en heeft excuses aangeboden. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
12: Radio A en Hunze.
11: Dit is Radio A en Hunze.
13: Radio A en Hunze.
11: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
16: Ik mag graag tuinieren.
17: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
18: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
19: Ik niet.
15: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
20: Radio Drenthe.
21: Anouk in de middag met Anouk

0: Chicago en Saturday in the Park.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: John Klein, een hele goede middag.
3: Hey. Goedemiddag, Anouk.
0: Hallo, ik mocht tutoyeren, hadden we net afgesproken, hè?
3: Ja, absoluut.
0: Hey John, ik wist niet eens dat we zo'n club waar jij bij betrokken bent hebben in Assen. Hoe lang zit die er al?
3: Nou, Anouk, ik zou je vertellen, die zit er al meer dan 36 jaar.
0: Oh, ik ga me schamen.
3: Nee, dat hoeft niet, want er zijn heel veel mensen die nauwelijks weten dat wij bestaan en dat wij achter de Ponderosa zitten. En vandaar ook dat wij zeggen, we willen een kennismakingstoernooi doen op zaterdag 5 september. En dat is in het kader van de Nationale Petankdag.
0: Ja, want daar ben je van, hè? Van de Petankclub in Assen.
3: Dat klopt, dat klopt.
0: Zo heten jullie ook, Petanclub Assen?
3: Nee, wij heten Een Boel Plezier.
0: Hé, dat is een betere titel.
3: Ja, dat is echt lekker noordelijk en eenvoudig, hè?
0: Ja, maar een Petanclub in Assen al 36 jaar, hoe lang ben jij er al bij betrokken?
3: Nou, ik zal heel eerlijk zijn, nog maar 2,5 jaar.
0: Oh.
3: Maar er zijn leden vanaf het begin al betrokken en die zijn er nog steeds.
0: Ach, fantastisch. Ik denk dat je wel even moet uitleggen wat het precies is. Want misschien dat niet iedereen weet waar we het over hebben.
3: Nou, ik zal gewoon de eenvoudige term gebruiken. Een jeu de boel. Dat kennen heel veel mensen natuurlijk wel van de camping.

0: En van het programma We Zijn Er Bijna, daar wordt het standaard ingespeeld. Alleen, wij zeggen petank en dan gaat het toch wel met behoorlijk wat regeltjes. En duidelijke afspraken. Het is ook een sport. Het wordt ook Europees veel gespeeld. En in Nederland zijn er 165 tot 170 clubs die aangesloten zijn bij de NJBB. De maar Nederlandse Jeux de Boules Club.
1: Is het anders dan Jeux de Boules of is het precies hetzelfde?
0: Nou, het heeft eigenlijk is het wel hetzelfde. Maar, nogmaals, er zijn ontzettend veel regels, technieken. En daar verkijken heel veel mensen zich op.
1: Maar echt andere regels dan met Jeux de Boules?
0: Ja. Een voorbeeldje, een klein voorbeeldje. Je staat bij ons, sta je in een ring. En daar komt ook het woord petang vandaan. Met beide benen op de grond, in de ring en van daaruit werp je. Het butje, dat kleine balletje, dat werp je ongeveer 6 tot 10 meter uit. Dat is al een heel ander stukje dan dat je bij Jeux de Boules op de camping doet. Dat zijn nog maar begindingetjes, hoor.
1: Ja, ik heb daar helemaal geen regels voor. Ik gooi dat gewoon zo ver als ik kan. Of juist zo tactisch mogelijk.
0: Ja, precies. Precies. Maar goed, daar hebben we elkaar al. En hij mag bijvoorbeeld maar 50 centimeter uit de uitlijn liggen. De ring moet ook 50 centimeter van de uitlijn liggen. Zo zijn er heel veel regels. Nou, dat voert te ver om allemaal te noemen.
1: Ja.
0: Maar nogmaals, dan maak ik even een brugje. Daarom hebben we ook een kennismakingstoernooi georganiseerd op 5 september.
1: Ja, want 5 september is het gewoon Nationale Petankdag, hè?
0: Dat klopt.
1: En dat wordt er door heel Nederland van alles georganiseerd?
0: Ja, door heel Nederland, door clubs die aangesloten zijn bij de NJBB. En de een organiseert een toernooitje op eigen terrein. De ander zegt, nou, we hebben met de gemeente afspraken gemaakt, we gaan in het centrum een toernooitje houden. Zo zijn er verschillende vormen waarin je dat mag gaan doen.
1: Ja, en jullie doen dat aan de Rode Heklaan in Assen?
0: Aan de Rode Heklaan nummer 7 in Assen. Dat zit achter de Ponderosa. Heel veel mensen weten dat niet. Maar we zijn gewoon zelfstandig club, zeg maar, met ons eigen terrein.
1: Ja, en iedereen die dus kennis wil maken met deze tak van sport, die is dus daar welkom 5 september vanaf hoe laat?
0: Wij zeggen van, als je wil komen, hartstikke welkom. Vanaf 14:45 is het inloop en aanmelden. En dan beginnen we rond 14:45 met inspelen. En ook gelijk met de eerste spelronde. Want we hebben twee spelrondes. Die gaan op tijd of tot 13 punten. Dat is het maximum wat je in een spelronde kunt halen. En ik zeg erbij, we hebben dan gratis koffie, thee. Er zit een blakje cake bij. En aan het eind hebben we nog gratis soep met stokbrood om te vieren dat we een hele mooie dag met z'n allen hebben gehad.
1: Ach, wat een gezelligheid, wat mooi. En je hoeft verder niks mee te nemen, geen materiaal of zo, alles is bij de club aanwezig.
0: Wij hebben alle materialen beschikbaar. Er zijn boules, er zijn ringen, alles is hier. Dus mensen die komen, die kunnen gewoon boules van ons krijgen. Ze kunnen meespelen en ja, daar maken we gewoon een leuke dag van.
1: Leuk. En hoe doen jullie dat dan in het dagelijks leven buiten deze 5 september om? Komen jullie één keer in de week of vaker bij elkaar?
0: Anouk, dat zou je verbazen. Maar zoals vanmiddag, ik ben nu op de speelbaan. Vanmiddag wordt er gespeeld en dat is ook, eigenlijk noemen we dat vrij spelen. Dat betekent, je kunt inlopen, je meldt je aan en je kunt meespelen. En op woensdagavond hebben we competities. En op vrijdagmiddag is het weer vrij spelen. En op zondagochtend. Dus er wordt nogal wat afgejeugd, de boel.
1: Ja, behoorlijk fanatiek. Nee, John, ja, jouw oproep is gedaan. 5 september staat hier ook in de agenda. Maar als je luistert nu, noteer hem. 5 september vanaf 14:45 ben je van harte welkom daar aan de Rode Heklaan 7 in Assen om kennis te maken met deze tak van sport. En dan noemen we dat in de volksmond Jeux de Boules. Maar het is net even wat anders. Maar het is een gezellig club dat al 36 jaar bij elkaar is, zoals ik het hoor, John.
0: Zeker, met een hele grote maatschappelijke

0: maatschappelijke functie, sociaal. Want heel veel ouderen doen mee, maar ook jongeren hoor. Onze jongste lid is 13 jaar. Oh, en onze oudste is 89. Dus daar kun je nagaan.
1: Ach, dat is een mooie groep bij elkaar. Ja. Hey, ik wens je heel veel plezier 5 september, maar daarvoor natuurlijk ook al. En goed dat je ons even een berichtje stuurde om dit te vertellen. Dankjewel.
0: Heel erg bedankt.
1: Dag
0: Anouk.
1: Dit is Leon Moorman op Radio Drenthe. Knooien.

0: van Fleetwood Mac. Het is 2:08 en dan weet je het wel.
1: De slingerplaat.
0: Nou, misschien ook helemaal niet hoor. Bij elke werkdag rond dit tijdstip lanceren wij een thema voor de slingerplaat. En wat houdt nou een slingerplaat in? Nou, wij hebben het over een bepaald onderwerp en daar worden dan plaatjes bij gezocht die daarbij passen. En dan hebben we 26 liedjes nodig, verschillende liedjes, want we willen graag achter elk liedje een letter van het alfabet koppelen. Want we hebben hier in het hoekje van de studio een rat staan met het alfabet. En dan even voor twee pak jij dat hele grote rat erbij en dan geef je de beste slinger aan.
2: Ja.
0: En dan gaan we kijken. Ja.
2: Ja, en dan gaan we kijken op welke letter die stopt en welke plaat we gaan draaien. En ook voor ons altijd natuurlijk een grote verrassing weer.
0: Ja. En we laten ons altijd verrassen door al die verschillende liedjes.
2: Ja, maar dat is altijd leuk, hè?
0: 26 lukt altijd.
2: Het kan alle kanten opgaan. Ja. En we hebben ook vandaag wel weer een onderwerpje te pakken waarmee we alle kanten op kunnen gaan.
0: Ja, jij kwam ermee vanmorgen. Ik had nog geen dikke teen over de drempel of je zei, ik heb een leuk onderwerp.
2: Ja, nee, want we hadden vanochtend in Goedemorgen Drenthe hadden we natuurlijk het grote nieuws dat het Steve King, dat is eigenlijk weer nieuw leven ingeblazen. Het zou stoppen. In Westerbork is het normaal gesproken altijd. Maar het verhuist eigenlijk gewoon van Westerbork naar Orvelte. Het krijgt een nieuwe organisator daar, dat is Valentijn van der Kuil. Die heeft het op zich genomen. En we gaan eens kijken wat hij ervan gaat maken. Want het is natuurlijk gewoon een superleuk festival, Steve King. Het zijn gewoon mensen die een levensstandbeeld uitbeelden. Wat ik ontzettend knap vind natuurlijk.
0: Ja, en die staan daar dan heel lang.
2: Ja.
0: Maar die zijn ook echt prachtig daar in Westerbork. Even een stukje uit de uitzending van vanmorgen.
2: Ja,
0: want
2: goed, ja.
0: Toen was Valentijn bij Judith.
3: Mm-hmm. Eigenlijk omdat het een ontzettend leuk evenement is wat heel goed past in Orvelte. We zitten hier in een hele mooie natuurlijke omgeving. En ik denk dat we hebben in de hele zomer hele leuke evenementen altijd in Orvelte. En ik denk dat Steve Kieken daar heel goed bij past.
0: Ja, wat zou toch zo zonde zijn als dat niet meer in Drenthe was, hè? Na jarenlang in Westerbork. Ja, ze kon het allemaal niet meer in de benen houden. Maar heeft Orvelte gezegd, nou, kom dan maar hier. Dat past helemaal bij ons. Dus het gaat gewoon door. We krijgen weer een Steve Kieken.
2: Ja.
0: Wat is dan het onderwerp voor de themaplaat?
2: Ik zat er een beetje over na te denken, mij weer in bochten te wringen. En eigenlijk waren die

0: bochten niet zo heel moeilijk. Het gaat natuurlijk allemaal om standbeelden, dan wel levende standbeelden. Maar goed, standbeelden in het algemeen. Artiesten die een standbeeld hebben.
1: Oh, dat zijn er nog wel wat.
0: Jazeker wel.
1: Toch?
0: Hier in Nederland staan er een paar. Ik ga nog niks zeggen. Wie? Maar in Nederland staan er een paar. En natuurlijk over de grens heel veel.
1: Ja.
0: Dus we kunnen volgens mij vandaag alle kanten op.
1: Oké. Okay. Oké, maar kies dus eentje. En geef die door via de app of telefoon. Dat mag allebei. 0592-33-11-88. Dan hopen wij even voor 26 artiesten te hebben die allemaal een eigen standbeeld hebben. En dan gaan we een liedje draaien.
0: En wat wel leuk is, misschien even een extra motivatie, een extra uitdaging er ook bij. Als je hem via de app stuurt, stuur even een fotootje mee van dat standbeeld. Die is vast wel op internet te vinden.
1: Oh, dat
0: dan kan ik hem misschien nog even laten zien op beeld. Ik beloof niks, maar ik ga mijn best doen.
1: Oké, 0592-33-11-88. Je kan nu appen of bellen. En dan gaan we kijken welke liedjes er allemaal binnenkomen. Ik zie dat er al wat gebeld wordt. En dan werkt mijn systeem weer niet mee. Oh. We hebben een nieuw telefoonsysteem. En als ik dan hier druk, dan moet hij daar gaan. En dat lukt dan weer niet. Dus ik heb in bochten gewrongen en inmiddels contact, geloof ik. Hoi, met Anouk.
2: Hallo, met Minnie.
1: Dag, Minnie. Het is gelukt, hoi. Minnie. Hallo.
2: Ja, het is gelukt.
1: Waar moest jij aan denken?
2: André Hazes.
1: Ja? En welk liedje van Hazes?
2: Ja, ik vind ze allemaal mooi.
0: Wat vind je de mooiste, Minnie?
2: Je overvalt me een beetje. Zoek er maar één uit.
1: Oké, vrije hand voor Hazes. Je bent wel de eerste die belt. Dus dan mag jij altijd een letter kiezen. En ik zie trouwens in de app ook al een suggestie voorbij komen van Bert. Is dat? Die komt ook met André Hazes en hij zegt, zij gelooft in mij. Vind je dat oké?
2: Ja, prima.
1: Ja? Oké, dan zetten we die erin. Minnie, welke letter wil je?
2: De M van Minnie.
1: De M van Minnie, daar zetten we André Hazes op. Hé, dankjewel.
2: Prima,
1: mooie dag nog.
2: Doei.
1: Nou, zo gaat het dus. 0592-33-11-88. Kom maar door met die suggesties.

0: bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook naar nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerrimaas.
1: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in Hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Half twee geweest. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
5: Goedemiddag. De nieuwe vluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar Tenerife gaan niet door. AirBaltic schrapt de verbinding vanwege bezuinigingen en stijgende brandstofprijzen. De Letse maatschappij die krimpt de vloot flink in van 54 naar 36 vliegtuigen. Daardoor blijft Eelde deze winter over met twee bestemmingen van AirBaltic, namelijk Gran Canaria en de Zweedse Scandinavian Mountains. Voor het vliegveld is het opnieuw een tegenvaller. Eerder verdwenen ook al vluchten naar Mallorca en Kos. Een woning aan de Prins Hendrikstraat in Hoogeveen is voor 3 maanden gesloten nadat er drugs zijn gevonden. Het gaat onder meer om cocaïne. Volgens de gemeente was er sprake van een hoeveelheid die wijst op handel. Burgemeester Breukelman heeft vaker woningen gesloten vanwege illegale activiteiten. De gemeente zegt daarmee de veiligheid en leefbaarheid in Hoogeveen te willen beschermen. De woning blijft de komende 3 maanden gesloten. De toeristenbelasting in Midden-Drenthe die moet mogelijk met 25 cent per nacht omhoog. Het gemeentebestuur wil daarmee een deel van een begrotingstekort van 4,1 miljoen euro opvangen. De toeristische sector is tegen de verhoging. Ondernemers die vrezen dat Midden-Drenthe daardoor minder aantrekkelijk wordt voor toeristen. Terwijl het aantal bezoekers dit jaar al met 9% is gedaald. De gemeenteraad moet nog over het voorstel besluiten. En tennisser Max Houkes uit Sleen die is hals over kop naar New York gevlogen. Want de 26-jarige Drent die staat als eerste reserve voor het kwalificatietoernooi van de US Open. Houkes die maakte dit jaar al zijn debuut op Roland Garros en kwam ook in actie tijdens de kwalificatie voor Wimbledon. Of hij daadwerkelijk mee mag doen aan de US Open kwalificatie wordt de komende dagen duidelijk. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
4: Milko, dankjewel. Hans Nienhuis nog met het weer.
6: Hoog in de lucht nadert vanuit het zuiden hoge bewolking en de zon zal geleidelijk wat fletser worden, maar het idee van een zonnige zomerse middag blijft overeind. We hebben maximale graad of 25 en een aanwezige oostenwind tot windkracht 4. Vanavond blijft er wat wind staan en vannacht is het een graad of 12.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Anouk in de middag.

Tramp op Radio Drenthe en Take the Long Way Home. Zometeen een overzicht van de suggesties die zijn binnengekomen voor de slingerplaat. Wij zoeken artiesten die een standbeeld hebben. Nou, dat zijn er heel wat. Luister maar zometeen.

0: David Bowie en This Is Not America.
1: De Slingerplaat.
0: Wij zoeken artiesten die een standbeeld hebben. En waarom zoeken we die vandaag in de Slingerplaat? Nou, omdat het Stiefking gelukkig wordt opgepakt door Orvelte. Westpork had aangegeven, ja, het lukt ons niet meer Stiefking te organiseren. Echt jaren, ik kan me niet anders heugen dan dat dat wel werd georganiseerd. Prachtige standbeelden altijd. En Orvelte heeft gezegd, ja, als jullie het niet kunnen rondbreien, dan pakken wij die handschoen op. Gelukkig maar. En dus gaat Stiefking gewoon blijven op de agenda staan bij ons in de provincie. Wij dachten, kom maar door, artiesten die een standbeeld te hebben. Nou, Mini was als eerste die belde en die gaf een nummer van André Hazes door.
2: Want zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst in ons.
0: En Hazes heeft natuurlijk een standbeeld in...
3: Ja, in Amsterdam. Ja. En als je tv aan hebt, dan zie je hem ook voorbij komen nu. Ik heb ze allemaal even op een rijtje gezet. Dan zie je de standbeelden voorbij flitsen. De een wat beter gelukt dan de ander. Maar dan goed, dan moet je maar even kijken. Gaan we snel door naar de andere. We gaan naar het buitenland. We gaan naar Elton John. Want die heeft een standbeeld staan in het muziekpark... in het Georgische kustplaatsje. Ja, let op. Kobuleti.
0: En Alina kwam daarmee. Ja. En ze wilde graag dit nummer dan op het rad. Kwam met de man die ook een standbeeld heeft. Freddie Mercury.
3: Ja, en als je die wil vinden, dan moet je naar Genève, het meer van Genève. En daar staat het standbeeld van Freddie Mercury.
0: Ja.
3: Gaan wij door naar eigen land. Jarino, die kwam met de mannen van Normaal. Die hebben een standbeeld staan in het prachtige Hummelo. En hij zei naast het, de boer is troef maar op het rad.
0: Ik had Ina aan de lijn en zij komt met een Drent. De kop van Harry staat natuurlijk in Grollo. QB and the Blizzards komt op het rad met Window of My Eyes.
3: Waar ik ook op het rad gaan zetten zijn de rockers van AC/DC. Want zanger Brian Johnson die heeft gewoon natuurlijk een standbeeld in het Belgische Namen. En zowel Klaas als Jan, die kwamen beide met AC/DC. Back in Black komt op het rad te staan.
0: Back in Black gaan we naar Back to Black. Want waar staat Amy Winehouse standbeeld?
3: Die kun je vinden in Londen. Ah, heb je hem gezien? Je bent in Londen geweest natuurlijk.
0: Nee, heb ik niet gezien. Nee.
3: Nou ja, goede reden om nog eens een keer terug te gaan naar Londen.
0: Zeker.
3: Ja toch?
0: Petra kwam ermee. Bert en Gjalt kwamen allebei met de Beatles. Dan waar vinden wij de Beatles?
3: Hamburg.
0: Ja.
3: Dan heb je de Beatlesplatz, heb je daar. Vlakbij de Reeperbaan is dat. Stap je de metro uit, ga je naar boven... en dan loop je gelijk tegen alle Beatles aan, eigenlijk.
0: Ja, nou, komt ook op het rad. Nog eentje doen?
3: Nou, doen we eentje. Pakken we die van Ellie erbij?
0: Ja?
3: Ja, Tina Turner.
0: En waar vinden we haar standbeeld?
3: Ja, dat is een dingetje. In haar geboortestad Brownsville. Hij zit niet in de presentatie van die ik in elkaar geflanst heb. Hij kwam net te laat. Maar het is een standbeeld. Daar zijn de meningen nogal over verdeeld.
0: Oké. Okay.
3: Ziet, oh, hij is er wel. Kijk eens, hier op tv, daar is hij. Hoe vind je hem? Gelukt of niet?
0: Hartstikke goed. Wij gaan de lijnen sluiten en gauw 26 liedjes uitzoeken... en het rad erbij pakken. En dan gaan we kijken met welk liedje we eruit gaan.

0: Rolling Stones op Radio Drenthe. Honky Tonk Woman.
1: De slingerplaat.
0: Wat wordt het laatste plaatje? Draai maar.
2: Ja, ik heb het al gedaan. Ik heb er zin in. Ben benieuwd. Hè? Welk standbeeld gaan wij dit uur van Anouk de middag mee eindigen? Nou, Anouk, gaan we helemaal naar onder alvast. Dat bespaart weer tijd. Want het is geworden de letter Z.
0: Ah, de Z. Daar zie ik een suggestie van Ali. En deze man is vaker aangedragen. Het is geworden...
1: De slingerplaat.
0: Johnny Cash op Radio Drenthe en I Walk the Line.

0: The tie that binds, because you're mine. I walk the line, because you're mine. I walk the line.
1: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het DT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com.
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6.

0: FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 2:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims en er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. Gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste Timeo is. De kleuter werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. Een mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord: ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben. Het weer dan nog. Het is zonnig. In Zuid-Limburg is er wat bewolking. Misschien wat lichte regen ook. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en zomers warm. 24 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.
5: Dit is Radio A. en Hunze.
6: Radio A. en Hunze.
5: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: Radio Drenthe.
6: Anouk in de middag met Anouk.

0: Tears for Fears op Radio Drenthe.
1: 10 kaarten voor het Crossroads Festival.
2: Eind september wordt er een festival georganiseerd in de Bonte Wever. Met alleen maar bluesgiganten.
3: Ja, zeker.
2: Zijn.
3: Niet de minste namen. Hè. De legendarische Erwin Java kun je er vinden. Maar ook Erwin Nijhoff is daar van de partij. En grote internationale namen, die hebben ze ook voor je in de aanbieding. Namelijk, hè, wat dacht je van Ruffy Foster en Jeffrey Halford en The Healers? Ja, dat is niet verkeerd, Anouk.
2: Bluesliefhebbers, opgelet. Ik laat zo meteen een verbloesd zomerliedje horen. En nog niet eens echt met muziek en zo erbij. Nee, onze eigen Wim, die heeft een zomerknaller, heeft hij verbloesd. Hij heeft een stukje tekst uit het liedje gepakt en die heeft hij op zijn eigen wijze gewoon ingesproken. Als jij toch het liedje denkt te herkennen, dan kan je naar de studio bellen, 0592-3311-88. En als het goed is, ja, dan liggen hier twee kaartjes voor dat festival voor je klaar.
3: Klinkt makkelijk.
2: Ja. Ja, nou, deze is ook wel te doen, okay, hoor, denk ik. Zal ik hem laten horen?
3: Ja, ik ben benieuwd.
2: Oké, komt hij aan.
4: Lieve Caroline, de goede 10 waren nog nooit zo goed. Oh, lieve Caroline.
2: Nou, is die te doen of niet?
4: Ja.
2: Dat denk ik wel, hè. Nog één keer?
3: Ja, doe maar.
4: Lieve Caroline, de goede 10 waren nog nooit zo goed. Oh, lieve Caroline.
2: Och, lieve Caroline. Als je denkt te herkennen, bel me naar de studio. 0592-3311-88. Het goede antwoord levert je 2 vrijkaarten op voor het Bluesfestival. Het Crossroads Bluesfestival in de Nieuwe Kolk in Assen.

0: Olivia Dean en Man I Need.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Als je even kijken wie ik aan de lijn heb. Goedemiddag, met Anouk. Met wie spreek ik?
2: Goedemiddag, Anouk. Met Jantje.
0: Dag, Jantje. Wat klinkt je lekker vrolijk.
2: Ja, ben ik ook.
0: Wat mooi.
2: Ik was net aan het kijken op televisie naar jullie uitzending. Dus. Oh. Maar goed, ik kreeg opdracht om radio zo uit te doen. Dus ik heb nu zwart beeld.
0: Heel goed. Ach, ja. Wat vond je van mijn streepje in de breedte, Jantje?
2: Mooi. Ach, helemaal goed. Echt?
0: Oh, ja, hoor. Ik twijfel altijd als ik een breedte streepje pak qua trouwtje.
2: Nee, daar moet je niks van aantrekken.
0: Nee?
2: Nee, moet je gewoon erheen kijken.
0: Oh, en ik denk dan altijd, dit is radio, dus dat ziet geen mens. Maar nee, Jantje, jij spot dat dus wel.
2: Ja, je wel hoor. Ja.
0: Nou, hey Jantje, wat was je naast ons bekijken aan het doen verder vandaag?
2: Ja, eigenlijk zat ik lekker in de stoel naar jullie aan het kijken met een kopje koffie erbij.
0: Oh.
2: En eigenlijk, eigenlijk was ik hier niks aan doen. Daar is eigenlijk niks voor mij, want ik ben eigenlijk altijd wel bezig. Dus,
0: Ja, maar dat is ook wel lekker gewoon even.
2: Ja, af en toe moet dat even.
0: Ja, en er komen al die verschillende beelden voorbij op TV Drenthe, terwijl je radio luistert. Hè?
2: Ja man, je mag graag in kijken.
0: Ja, mooi zo. Ja. Hey, ben je ook een beetje een muziekliefhebber, Jantje?
2: Ja, Neil Diamond, hè.
0: Ik voel hem al aankomen. Ja. Ik denk dat ik het applaus er alvast bij kan pakken. Wij lieten namelijk dit horen.
3: Lieve Caroline.
2: Ja.
3: De goede tien waren nog nooit zo goed.
2: Nee, ik had
3: lieve Caroline.
0: Ja. Jantje, wij vroegen ons af over welk liedje heeft hij het en van wie?
2: Ja, Sweet Caroline van Neil Diamond.
0: Ja! Ben je zo'n Neil Diamond fan, Jantje?
2: Ja, en ik heb al een keer gereageerd in de studio. Ik heb al een keer een appje gestuurd naar jullie van dat jullie geregeld niet.
4: Dit is Radio A en Hunze.
5: Radio A en Hunze.
4: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
0: Een club in Nederland zat je of een Neil Diamond?
2: Ja.
0: Wat doet hij allemaal dan nog?
2: Nou, nu niet meer zoveel, omdat Neil niet meer optreedt. Maar Marijke houdt ons helemaal op de hoogte van hoe het is met hem. En als hij nog muziek maakt, heeft net nog een nieuwe cd uit.
0: Ja.
2: En als hij jarig is, dan doen we met elkaar geld in de pot. En dan stuurt Marijke altijd een leuk cadeautje op voor hem.
0: Ach, wat leuk. Wanneer is hij jarig dan?
2: In januari. Vraag me niet daarom zo, maar in januari.
0: 1 januari. En weet je ook hoe oud hij is dan?
2: Hij is volgens mij nu 84, als ik het goed heb.
0: Oh, en wat is het laatste cadeautje dan, dat vanuit Nederland naar Nieuw ging?
2: Oh gos. Oh gos, weet ik zo niet meer.
0: Nee?
2: Nee, weet ik zo niet meer. Maar hij heeft ook al eens een keer iets van in Delft Blauw, echt iets uit Nederland.
0: Ah, en reageert hij daar dan ook op?
2: Ja, en dat krijg ik me dan in de mail. Ja, dan maakt vaak Katie, zijn vrouw, die maakt vaak een filmpje.
0: Ja.
2: En dan bedankt hij ons.
0: En dan zegt hij, Jantje uit Drenthe bedankt.
2: Nee, gewoon de fanclub.
0: Holland bedankt.
2: Ja, Holland, de Nederlands bedankt.
0: Ach, wat mooi, Jantje.
2: Ja,
0: nou, je wordt op je wenken bediend van, ik ga weer Neil Diamond draaien op Radio Drenthe.
2: Geweldig.
0: Want dit is het winnend liedje inderdaad. Sweet Caroline, komt hij aan.
2: Hartstikke goed.
0: En Jantje, mooie dag, hè.
2: Dankjewel.
0: En veel plezier met de kaarten. Doei, doei.
2: Dankjewel, doei.

drie J's met hun nieuwste. Je zit in mijn hoofd. Het laatste nieuws uit onze provincie. Je hoort het zometeen. Want Milko Schepen praat je zo bij op Radio Drenthe.

0: vallen op
1: Leienberg.nl.
2: Oh, die van die deuren.
1: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Leienberg.nl.
3: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
4: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
3: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
5: Lekker slapen, Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
7: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends. Klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
6: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
5: Lekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
8: Half drie is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Schreper.
9: Goedemiddag. De nieuwe vluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar Tenerife gaan niet door. Air Baltic die schrapt de verbinding vanwege bezuinigingen en stijgende brandstofprijzen. De laatste maatschappij die krimpt de vloot flink in, van 54 naar 36 vliegtuigen. En daarom blijft Eelde deze winter over met twee bestemmingen van Air Baltic: Gran Canaria en de Zweedse Scandinavian Mountains. Voor het vliegveld is het opnieuw een tegenvaller. Eerder verdwenen ook al vluchten naar Mallorca en Kos. Een woning aan de Prins.

0: Hendrikstraat in Hoogeveen is voor 3 maanden gesloten nadat er drugs zijn gevonden. Het gaat onder meer om cocaïne. Volgens de gemeente was er sprake van een hoeveelheid die wijst op handel. Burgemeester Breukelman die sluit vaker woningen vanwege illegale activiteiten. De gemeente zegt daarmee de veiligheid en leefbaarheid in Hoogeveen te willen beschermen. En de toeristenbelasting in Midden-Drenthe die moet mogelijk met 25 cent per nacht omhoog. Het gemeentebestuur wil daarmee een deel van een begrotingstekort van 4,1 miljoen euro opvangen. De toeristische sector is tegen de verhoging. Ondernemers vrezen dat Midden-Drenthe daardoor minder aantrekkelijk wordt voor toeristen, terwijl het aantal bezoekers dit jaar al met 9% is gedaald. De gemeenteraad die moet nog over het voorstel besluiten. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
1: Milke, dankjewel. Het weer nog Hans Nienhuis.
2: Hoog in de lucht nadert vanuit het zuiden hoge bewolking en de zon zal geleidelijk wat fletser worden, maar het idee van een zonnige zomerse middag blijft overeind. We hebben maximale graad of 25 en een aanwezige oostenwind tot windkracht 4. Vanavond blijft er wat wind staan en vannacht is het een graad of 12.
1: Ik heb zometeen iets stoers. Iets leuks voor stoere kinderen tussen de 9 en 12 jaar.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
3: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Anouk in de middag met

0: 26 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Goed.

0: Jason Love Train. Dinsdag krijg ik altijd een tip van de Roeg-redactie, onze natuurredactie hier bij RTV Drenthe. En die zeiden vandaag, ga eens bellen met Gina. Gina is medewerker bij het bezoekerscentrum Dwingelde Veld van Natuurmonumenten. Want die heeft iets hartstikke leuks. Goedemiddag, Gina.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, en ik ben heel slaafs en volgzaam en zo, dus ik druk jouw telefoonnummer in. En ik heb me laten vertellen dat er morgenavond iets op programma staat voor stoere kinderen. Wat is er aan de hand?
1: Ja, dat klopt. We hebben morgen een oerwildwandeling in het Dwingelenveld. Vanaf het bezoekerscentrum in Ruinen, daar wacht onze gids Henny, onze echte boswachter, de kinderen op met hun ouders of grootouders. En dan gaan wij struinen door het bos en spoor zoeken.
0: Ach, wat leuk. En dan wordt het dan een beetje schemerig?
1: Ja, nou, we beginnen om 7:15.
0: Ja.
1: En dan is het gewoon nog licht natuurlijk, ja. Maar de avond begint wel te vallen. Dus terwijl wij door het bos struinen, dan zien wij al heel veel sporen van bijvoorbeeld reeën of de eekhoorntjes die daar rondrennen. Maar ja, als we terugkomen is het 9:15 en dan is het toch echt wel schemerig. En met een beetje geluk vliegen de vleermuizen dan boven ons hoofd. Of horen we nog een uil in de verte hun roep doen. Dus het kan niet anders dan leuk worden.
0: Ja, dat is sowieso spannend voor kinderen. Want voor welke leeftijd is dit geschikt?
1: Nou, we zeggen vanaf 9 jaar. Dus 9 tot 12, dat is wel een beetje de leeftijd waar wij morgenavond mee op pad gaan. En ouders natuurlijk, hè, die zijn er ook gewoon bij, of grootouders.
0: Ja. En hoe gaat dat dan? Dan moet je je aanmelden bij het bezoekerscentrum?
1: Ja, vooraf aanmelden is het allerbeste. Dan kun je via de website van www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum/Dwingelenveld. Daar staan al onze activiteiten op en ook deze wandeling. En mocht je daar niet uitkomen, dan bel je even naar het bezoekerscentrum 0522-472951. En dan helpen we je daar graag mee verder. Ja. Ja,
0: en hoe gaat het dan? Dan gaat de hele club achter elkaar aan, achter de boswachter?
1: Ja, we hebben maar plek voor 12 personen. Dat zijn zowel volwassenen als kinderen. Iedereen moet zich aanmelden, want anders wordt die groep gewoon te groot. En dan gaan we inderdaad met z'n allen het bos in. Maar heel erg gericht op de kinderen. Dus de kinderen die zien van alles. Soms zien zij een voetafdruk van een ree zeg maar in het bos. Of ze vinden een veer of kikkertjes. Of ze tillen ze een dode boomstronk op en dan ligt er een salamander onder. Dus we kijken heel erg van wat zien de kinderen. En daar spelen we helemaal op in. En daar vertellen we van alles over.
0: Ja, echt een ontdekkingstocht voor die kinderen. En ik las ook iets over een tas met spullen die meegaat.
1: Ja, klopt. We nemen altijd de boswachtersrugzak mee. Daar zitten zoekkaarten in en looppotjes. En we hebben vast wel een verrekijker bij ons. Dat als we iets in de verte zien vliegen, dan we even de verrekijker erbij kunnen pakken. En die rugzak die is natuurlijk onmisbaar als je op pad gaat.
0: Leuk. 7:15 zei je vertrekken jullie, hè?
1: Ja, klopt.
0: En het is een wandeling van hoeveel kilometer dan?
1: Nou, ongeveer 4-5 kilometer. Dan ben je wel weer terug, hoor.
0: Oh, dat is wel te doen.
1: Ja,
0: voor alle kinderen. Ja. Oké, vanaf 9 jaar. Maar meer informatie op welke website?
1: Natuurmonumenten.nl, bezoekerscentrum Dwingelenveld.
0: Oké, leuk. Gina, dankjewel. Leuk dat je dit even wilde vertellen. En een 12 zei je, hè? Inclusief ouders of grootouders.
1: Ja,
0: dus je moet er snel bij zijn. Ja,
1: niet te lang wachten, nee.
0: Hey, dankjewel. Veel plezier alvast. Doei, doei.
1: Hoi.
0: Meer informatie vind je dus op de site van Natuurmonumenten over deze wildwandeling speciaal voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Leuk om te doen, toch? Met je kinderen of je kleinkinderen. Dit is Viveur op

Dit nummer van Third World is geschreven door niemand minder dan Stevie Wonder en ook geproduceerd door hem. Dit zijn de zusjes, twee zusjes en een dikke vriendin die samen door het leven gaan als Wilson Phillips, de drie meiden. Op Radio

We hebben wel een thema te pakken, denk ik, hè? De zusjes Wilson. Samen met vriendin Philips natuurlijk. Met Hold On. En dan heb ik nu eentje van drie broers voor je. De Peaches als laatste plaat hier op Radio Drenthe. Reetje komt er zo aan, Studio Steenbergen. Lekkere muziek, onder andere uit de jaren 60 en 70. Ja, hij komt al zwaaiend binnen. Hij heeft er weer zin in. Heel graag tot morgen. Heb nog een fijne dag. Dag.

0: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
1: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leadwinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
5: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht.
8: Radio A en Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
8: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen

0: politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. En sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden, morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
8: Radio AN Hunze.

Ja mensen, een hele goede middag. U luistert weer naar de Platenruiter via Radio Arunze. Met muziek van vinyl op de dinsdagmiddag van 3 tot 5 gaan we weer mooie muziekplaatjes draaien. Nee, vinylplaatjes bedoel ik. Van muziek natuurlijk. We gaan alleen vinyl draaien mensen. Dus dit is de Platenruiter met muziek van vinyl via Radio Arunze. En hier komen de plaatjes aan.

En mensen, wilt u reageren op het programma? Dat kan altijd via 06-19-29-1969. Dus dat is 06-19-29-1969. Kunt u hem reageren op het programma? Wordt er een mooi plaatje voor u gedraaid, hè?

Op zekere dag liet ik een vreemde man mijn revolver zien. Hij vroeg me, beste kerel, staat je naam daar ook nog op misschien? En toen ik ja gezegd

handen af. Handen hoog, meneer. En tot ziens maar weer. Toen dacht ik,

Maar ik stond voor gek. Maar ik stond voor gek. De dag daarop heeft toen mevrouw voor mij direct een krant gekocht. Ze zei, je hebt de bank beroofd en daarom word je nou gezocht. Ze vonden je revolver, want die liet je leggen bij het loket. Huilend zei ze zacht, wie had dat verwacht? Toen dacht ik, kijk, dat heb ik nou. Dat is mijn gebrek. Ik liet wel niks merken, maar ik stond voor gek. Maar ik stond voor gek. In de gevangenis kwam op bezoek diezelfde vreemde man. Mijn vrouw was bij hem en ze had een splinternieuwe bontjas aan. Ze zei, we hebben een paar sinaasappels voor je meegebracht. En toen zei die man, even lekker van. Toen dacht ik, kijk, dat heb ik nou. Dat is mijn gebrek. Ik liet wel niks merken, maar ik stond voor gek. Maar ik stond voor gek. De dag dat ik gehangen werd, brak hier de raambank af. Gedacht. Er waren veel meer mensen dan ik aanvankelijk nog had verwacht. Ik vroeg nog aan de beul of hij er snel een eind aan maken kon. Hij trok iets te gauw. En toen brak het touw. Toen dacht ik, kijk, dat heb ik nou. Dat is mijn gebrek. Ik liet wel niks merken. Maar ik stond voor gek. Maar ik stond voor gek.

Ja, mensen. Is een half uur voorbij. We gaan in een half uurtje verder met weer Engelstalige muziek voor de liefhebbers. Dus ik kom in een half uurtje Engelstalig. Ook weer mooie plaatjes van die niet te verstaan bent, hè? Voor mij in ieder geval niet. Dus mensen, dit is nog steeds de Platenruiter via Radio Arnhemse met muziek van Vinyl met een half uurtje Engelstalige muziek, hè?

Ja, mensen, het eerste uur zit er alweer op. Hè. We gaan er even uit voor boodschappen en nieuws. En we zijn daarna 4 uur zijn we er weer. Hè. Met nog een uurtje mooie muziek. Dit is nog steeds de Platenruiter via Radio Arnhem met zijn programma Muziek van Vinyl. We gaan er dus even uit voor de boodschappen en het nieuws. En we zijn daarna 4 uur zijn we er weer. Dus ik zou zeggen, blijft aan uw toestel.

0: Radio A. en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 4 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. En sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester

0: Minister, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Ja, goed mensen, we zijn er weer, hè. Er is nog steeds de platenruiter met muziek van vinyl via Radio Arnhemse. En we gaan nog een minuutje mooie muziek draaien, hè. Dus ik hoop dat het hem goed is. De mensen die kunnen nog steeds reageren op het programma via 06-19-29-1969. Dat is dus 06-19-29-1969. En dan wordt er een leuke plaat voor u gedraaid, hè. Dit is de platenruiter. Ik hoop dat hij hem nagenoegen is. Hier komt de plaatjes weer aan.

Duits of Engels. Als het maar van vinyl komt. Je hoort het allemaal bij de Platenruiter. Muziek van vinyl.

Ja mensen, u luistert nog steeds naar de Platenruiter met muziek van vinyl via de radio Arnhemse. En ik hoop dat het goed is. We gaan nog een half uurtje Nederlandstalig draaien. En dan is het weer gebeurd voor deze week. Dus we gaan nog een half uurtje Nederlandstalig en dan is het voor deze week eerst weer gebeurd. Hè? Dus hier komen nog wat plaatjes aan. Mensen, luister maar mee. Hè? Dit is nog steeds en weer de Platenruiter via radio Arnhemse.

Hij was mijn enig kind. Mijn grote kleine vriend. Zoals je op de aard er ooit maar eentje vindt. Vaak liep hij aan mijn hand. En na een straatje rond. Steeds naar dat winkelraam.

Hij was mijn grootste trots. En ook een troost voor mij. Maar het leven was te zwaar voor veel verwennerij. Ik spaarde cent voor cent en kreeg het voor elkaar. En in de zolderkast stond het fietsje

0: Fidschi.
1: Hij zei, ik ga naar school. Nam afscheid met een lach. Het was de laatste keer dat ik hem zo nog zag. Een auto reed te hard. Greep hem in volle vaart. Het leven van mijn kind. Wat is dat een

0: Papie, het was niet mijn schuld, hè? Krijg ik toch nog een fietsie?
1: Elke dinsdagmiddag van 3 tot 5. Alleen de mooiste platen. Rechtstreeks van vinyl. Blijf luisteren naar muziek van vinyl op de Platenruiter.

Dus mensen, dit was hem weer voor vandaag. Dit was de Platenruiter met muziek van vinyl. En ik hoop dat het zo helemaal goed was. Hè? Volgende week zijn we er weer. Dinsdagmiddag van 3 tot 5. De Platenruiter op Radio Arnhemse met muziek van vinyl. En ik hoop dat je allemaal wel luistert. Hè? Dus voor vandaag was het hem weer. Ik heb nog een instrumentaaltje. Ik ga hem achteraan draaien. En dan is het gebeurd voor deze week weer.

Dus mensen, allemaal bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week dinsdag. 3 tot 5 is de plaat eruit en weer present, hè? De volgende week zijn wij er weer van 3 tot 5. En ik zou zeggen, tot volgende week maar weer. Dit was hem weer voor deze week.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij die brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren en het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen omkwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen.

0: Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: la joue.
1: Attention, sur la joue. Embrassez-vous.
2: Stop. Bisous.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. En daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. De politie hoopt nu daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met de grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur toen oversloeg, moesten tientallen huizen worden ontruimd. Na die brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor de brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn eerder ook 2 andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De 4e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode rijderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wieder werd 2e op 2 minuten 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers met zo'n 25 graden.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zou wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
1: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht en de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig en stapelwolken. En opnieuw zomerswarm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 12 uur bedden. 12 uur bedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op

0: nierstichting.nl/nalaten. De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Israël zet twee Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord supporters vuurwerk af, dat ook in het familievak van Cambuur terechtkwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholte van FC Twente.
2: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van en dat sport natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
1: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Ja, hè.
1: Oh, hè, hè.
0: Hij staat al aan.
1: Ja, ja.
0: Heet me... Heb ik die?
2: Next song is written by that guy right there.
0: Helemaal niet.
1: Nou, we zijn er, hè?
0: Zo.
1: Chat werkt weer.
0: Chat werkt weer, alles werkt weer.
1: Dankzij Jos.
0: Bijgepraat. Alles werkt weer. Dus ja, dan mag gewoon de show doen dan, hè?
1: Dan moet je de show doen.
0: Ja,
1: ja, joh.
0: De show doen. Heel wat gebeurd, we hebben hem bijgepraat. Moest even.
1: Ja, dat moest echt.
0: Maar kon het niet anders, want de chat was er ook niet. Nou, wel de app natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar,
1: we hadden ook al wat kunnen zeggen, maar we moesten echt even bij.
0: Ja, moest even. echt, dingetjes.
1: Ja.
0: Dingetjes. Dingetjes. Half negen hebben we normaal.
1: Ja, de.
0: De band van de maand nog.
1: Ja.
0: Maar ja, doordat de chat niet deed van alles en nog wat. Dat de rest deed wel.
1: Maakt niet uit, we gaan hem straks gewoon doen.
0: Ja, ja, laten we dat maar doen, ja.
1: Zo is het.
0: Eerst maar, omdat oma Rob jarig is, doen we straks. Maar eerst doen we Ed Guy met Out of Control. En die was volgens mij voor... Hij weet me niet meer, hè. Maar dan moeten we op chat... Oh, jawel. Jawel, Ed Guy is voor haar.
1: Voor haar, ja.
0: Out of Control van de formatie Ed Guy.

0: Je tilt de hele telefoon. Je tilt heel Erwin op, joh.
1: Knap, hè, voor mij.
0: Ja, dat vind ik wel knap, ja. Zeker, je hoorde Rapid Fire van Judas Priest. En die was dan speciaal voor wie eigenlijk? Ik licht er al uit, joh.
1: Oh, joh.
0: Was het nou, dit was Frits, zeker weten, voor de verjaardag van Rob. 75 is hij, hè, de zanger van Judas Priest. Rob Halford. Ja?
1: Ja.
0: Ja, het was Frits, zeker weten.
1: Ja.
0: Ik wou nog wat zeggen.
1: Ja, je wilt de hele tijd wat zeggen, maar dan wil ik eerst een beetje broertjes.
0: Ja, dat klopt, maar dan overleg ik zo een beetje.
1: Ja.
0: Eerst dit even. We hebben 5 september, dat is binnenkort al, volgende week niet. Maar dan die week hebben we in de Delen in Hemmekoppaas weer een metal festival. Met de Nefarious. Met een reunion optreden van de formatie Mendator. Er komen nog veel meer bands. De entree is volgens mij rond de €25. Als je op de site kijkt van Metaljaar, vind je vast en zeker wat voor de kaartjes. En ze hebben inmiddels een airco aanwezig, dus het is lekker koel binnen als het goed is. En je kunt natuurlijk ook zorgen dat je een beetje koeldrink binnenkrijgt. Daar zorgen sommige mensen meestal wel voor. Maar deze band komt ook, de formatie The Wounded. Dit is This Paradise. Kun je dus live aanschouwen op het Metaljaar Festival in Emmerkompaskum in de Delen. Het centrum waar ik later ga wonen. Hier is The Wounded.

Ja, zeker. Ik ben nog één nummertje voor het nieuws. Dat past precies. De band Yesterday and Today met Contagious, speciaal voor onze Jan uit EC. En daarna krijgen we de live track van de week. Daar kon je straks vlechten. Hier is deze. Contagious, Yesterday and Today.

0: meter of 7-8. Zeker. Zo een sprintje trekt. Ik vond het wel een snelle tijd trouwens. Maar. Je hoorde Scream of Anger van het live album van de formatie Europe. Live at the Shepherd's Bush in Londen. Met het nummer Scream of Anger, de live track van de week. Ja, echt, Europe is echt wel een hele goede band. Vooral de hele vroegere albums vond ik geweldig. Maar echt, Final Countdown ook wel. Maar die heb ik wel gehoord, hè? En Kerry vind ik verschrikkelijk.
1: Nou, echt wel. Ja? Hemel nummer.
0: Ja, vind ik echt. Dus. Deze is wel heel lekker trouwens. Die was toch voor Erik. En die werd aangevraagd door Frits of Haremeister? Fritsie, hè? Ja. Voor Erik.
1: Nee, door Erik.
0: Oh, door Erik. Voor Frits?
1: Ja.
0: Oké, dan hebben we die ook binnen.
1: Het is helemaal van de Bijbel, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja. The Devil You Know heet het album. En dit is Bible Black met... Heaven and Hell met Bible Black, zo moet ik het zeggen. Met Ronnie James Dio op zang.

0: Ja, blijft een lekker nummer dit. Heaven and Hell met Bible Black.
1: We zitten helemaal vol, hè?
0: Ja, we zitten echt helemaal vol. We weten niet eens of we alles kunnen draaien. Dus wat dat betreft...
1: Mooi man.
0: Wordt een beetje lastig. Straks een beetje meer informatie. Maar eerst deze, Creeping Death van Metallica. Voor de band van de maand.
1: De laatste keer deze.
0: De laatste keer deze. En dan gaan we straks een andere band van de maand uitzoeken.

0: Ja, je hoorde Light My Fire van de formatie Amorphis. Natuurlijk een cover van...
1: Voor Erwin, zeker?
0: Nee, deze was voor... Light My Fire Belinda. Als ik het goed heb. Okay. Ja, dat heb ik goed.
1: En we moeten wel door. Dus
0: ja, dat weet ik. Maar ik moet snel wat zeggen. Ik moet toch een beetje... Wat is dit?
1: Ja.
0: Niks. Een beetje reclame maken. Dat moet voor het festivaletje in Hemelkompaas. Festival.
1: Nou, opschieten.
0: Festival. Metal Yard. Ik ga toch die bands opnoemen die allemaal komen. Ja, ik schiet op Karin. Karin heeft druk. Als eerste band om 2:00 PM hoor je de formatie Anomic. Lekkere band trouwens. De formatie Wicked Leather, waar we straks een nummertje van gaan draaien. De formatie Massive Assault. Against Evil komt er voorbij. De formatie Mandator. Daarna krijgen we The Wounded. Daarna Nefarious met de ex-leden van Death Angel, Exodus. En nog wat goede gasten trouwens. En dan nog Sabbath, Judas Sabbath met James Rivera op zang. Wat dat wordt, weet ik niet. Maar dat wordt vast wel leuk. En ook staat ik gewoon een nummer in, want er kijkt niemand heel boos naar mij. Dit is Season of the Witch van Wicked Leather. De tweede band van de dag.

En dit alles natuurlijk in de delen in Emmer Compascuum. Op zaterdag 5 september vanaf... De zaal is open om 1:30.

0: Ja, deze band is ook op het Metal Yard Festival, de formatie Wicked Leather. Om 2 uur 's middags, geloof ik dan. Nee, iets later. Iets later. Maar dat maakt niet uit. We moeten gewoon de hele dag aanwezig zijn. Volk de week, Karin.
1: Ja.
0: Omdat onze punkervrienden een tijdje uitgeschakeld zijn.
1: Ja.
0: Begin ik dan om 7 uur.
1: Dan doe jij een uurtje nieuwe muziek.
0: Ik doe een uurtje nieuwe muziek.
1: En dan zijn wij
0: en daarna ons
1: van
0: programma.
1: 8 tot 10.
0: Juist. Juist. En we gaan nu een nummer draaien voor Janneman. Dit is Sinister Double van Malice.

0: Daar blijft een lekker nummer dit. De formatie Mellis met Sinister Double. En we gaan verder met de Wellet, Karin. Waar is hij deze keer ook van? Van Kiss.
1: Ja, ja.
0: Forever.
1: Wat bedoel je nou? Harren of van Kiss? Wat bedoel je
0: nee,
1: nou?
0: Nee, Kiss. Ik bedoel Kiss met Forever. En daarna krijgen we nog een nummer voor onze Erwin. Een cover van Doreen Run en Omer. Ik ben mijn snuitje stilhouden.
1: Zo is het. Tot straks.
0: Tot straks.

0: Ja, joh, de formatie Hooded Menace. Dus Belinda, het is Hooded Menace met Save a Prayer. De cover natuurlijk van de formatie Duran Duran. We gaan verder met de Hot Loving van Picture. Speciaal voor Haremeister, toch? Ja, weet ik wat. Nee, ja, denk het. Weet ik niet meer. Ik weet niks meer vandaag, Karin.
1: Ja, maar dit is wel lekker. Uit, we draaien het gewoon.
0: En daarna doen we de dobbelsteen.
1: Zo is het.

0: Ja, ik durf er bijna niet door te praten, Karin.
1: Ja, maar we zullen wel moeten qua
0: ja,
1: tijd.
0: Ja, we zullen wel moeten, hè.
1: Ja, ja.
0: We hebben straks de dobbelsteen. En de dobbelsteen staat op Harre met Status Quo. Margriet met Sabaton. Dan moet ik hem wel op mijn pauze zetten. Dat hoeft niet per se. Wat een gigantisch mooi nummer dit. Maar dus Harre met Status Quo. Margriet met Sabaton. Belinda met Blackbriar. Frits met Bodine, Jan met Giant en ik met ACDC. We gaan de dobbelsteen gooien. Da-da-da-da. Ja, heb ik niet goed gegaan, Karin?
1: Nee, dat heb je zeker niet.
0: Okay.
1: En er heeft een enorme mazzel.
0: Ja, hè? Juist. De winnaar.

0: En hebben we er nog eentje. En ik ga met de titel beginnen, Karin. Ik begin met de titel. Het album heet Nar Sollen Slocknar. De band heet Natsmich. En het is een verzoekje van Erwin.
1: Ja.
0: Dus dat is de afsluiter van vandaag.
1: Ja.
0: Dus één keer de titel, voor degene die het heel graag wil weten. Het nummer heet Nar Sollen Slocknar van de band Natsmich.
1: En wij gaan sowieso de komende weken... Ik ben er nog twee keer bij.
0: Ja, ik weet het.
1: Val ik even uit.
0: Ja.
1: Gaan wij sowieso om 8 uur beginnen. Volgende week begin jij om 7 uur
0: al. Volgende week om 7 uur.
1: We gaan tijdelijk even de tijd erbij pakken, hè, van onze voorgangers.
0: Juist.
1: Voor Roel en Sjoerd.
0: Lekker. En dan gaan we ook om 8 uur pas. 8 uur gaan we dan de band van de maand doen.
1: Ja.
0: En voor de tijd een uurtje dus lekkere nieuwe muziek. Dus dan kan ik er toch weer mee aan de slag.
1: Maar zo is het.
0: De reden is iets minder. Maar goed, dit is het laatste nummer. Speciaal voor Erwin. Zeg tot de volgende week.
1: Tot volgende
0: week. En volgende week ben ik er. Rug is goed. Doei.
1: Doei.

0: Radio A en Linzen.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer, songwriter en country-legende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100

0: platen en is een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milena van der Smissen vertolkte Parton in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
1: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij... Ze is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt zo'n grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's. En zij brengt die werelden gewoon samen. En
0: waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekend. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 en komen uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden, zegt hij. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf kan nu niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

Touch his heart.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Ook uit Nederland. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5

0: and I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeval in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect is in een type modem. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt niet dat het nu kan zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half

0: stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radio.nl.

www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Countrymuziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust. Ze was een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing.

0: We hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Daan gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: pavés. La route est faite de courage. Une femme pour un pavé. Mais oui, j'ai vu.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers die actie voeren op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk.